0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasir.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasir.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zrana Zani. Naskip, Nafiu.
5: Mi pot mi radio na shalom. Me begu nu unok prefur pure dape. No sona a problem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: 할렐루야, 원더바르 파더, 복음은 매드 영어로 관 수리나마 포리카나드 드론 오헤르 파더, 복음 매드 영어로 해피 한 비선더 플란 야헤리 오호 is op hun gericht, o Heer. Vele zijn zich niet van bewust. Maar Heer, we brengen ze voor u genade troon, mijn God. Heer, breng bezoeking aan deze jongeren. Maak ze bewust, o Heer, dat u van ze houdt en dat u ook met hun een plan hebt, mijn God. Jongeren die te midden van allerlei verleidingen ja, om zich heen wandelen, o God, Heer. Ja, de verleidingen die hun menigmaal brengt de verkeerde richting op, o God, Heer. Ja, in het bijzonder de mobiele technologie, o God, Heer. Vader, wat zich verdiepen in allerlei mysterieuze zaken. Dingen die ze steeds meer op het verkeerde pad brengen, o God, Heer. We zien wat er gebeurt met vele jongeren die ze verslaafd zijn aan de mobiele technologie, Vader, Heer. De mobiele telefoons, o Heer, waar ze ja, vrijwel 24 uur verzeild zijn. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, o mijn God, Heer. Vader, breng bezoeking aan ze, o Heer. Heer, breng een mindset, o God, Heer, in het binnenste, o Vader. Maak ze bewust, Heer, dat die van ze houdt, o Heer. Dat er een weg is, Vader, een weg van leven, een weg van overwinning. Een weg van hoop, Vader. Ja, wij worden vaak opgeschrikt, mijn God. Met vele jongeren die op het punt staan een einde te brengen aan hun leven, o God, Heer. In de bloei van hun leven, o Heer. Vader, Heer, bezoek ze, Vader, Heer. Ja, Heer, u kent problemen van vele van de jongeren, Heer. En vaak gaan ze het zoeken de verkeerde wijze. Ze gaan naar het verkeerde pad, mijn God. Maar Heer, breng een keer in hun gedachtegang, o Heer. Breng een keer, Vader, Heer, in hetgeen ze voornemens zijn te doen, om het de verkeerde richting op te gaan. Vader, Heer, we verblijden ons de vele jongeren die zich verbeurs van zijn en de juiste keuze maken om u te volgen, Heer. Vader, help hen ook. Dat ze niet verzeild raken in verleidingen en dat ze terugvallen in het oude verleden, in de duisternis. Velen, o Heer, die u hebt gehaald, uit de duisternis hem geplaatst hebt in het licht. Vader, we bidden dat ze een voorbeeld zijn en blijven voor hun leeftijd genoten, o God, Heer. Zij die u dienen, mijn God, met heel hun hart. Ja, Vader, de wederom geboren, jonge christen, jongere vader, dat ze een voorbeeld blijven, mijn God. En ze blijven beijveren, vader, voor hun leeftijd genoten. Blijven bidden en een licht zijn, vader, in hun omgeving. Op school, mijn God, maar ook thuis, o God. Heer, help ze dat ze niet aangevallen worden door de boze vader, Heer. Door allerlei omstandigheden. Waarom brengen ze voor u genade troon? Dat ze een licht mogen zijn en blijven. En zich blijven beijveren. Om de weg van heil en voorspoed te blijven volgen, mijn God, Heer. Help ze om standvastig te zijn. Help ze om steeds waarde zich te beijveren. Om een gemeenschap met u te behouden en te bevorderen, Heer. Ja, Heer, een weg van overwinning, mijn God, Heer. En dat ook alles wat zij ondernemen zullen mag gelukken, o God, Heer. Het zij op school, thuis of waar dan ook, mijn God. Dat ze blijven het licht voor u, o God, Heer. En dat ze alles wat ze zullen doen tot eer en glorie van uw naam mogen zijn. En zo leggen we ze in uw handen, o God, Heer. Zowel gelovige jongeren als ongelovige, mijn God, Heer. Want u houdt van ze allemaal. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genade troon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, o mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, niet op vlees vertrouwen, want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, o u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtigd mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord van God tot volle recht mag doen komen. Dat ze goede tijding mogen brengen van het geloof. Dat Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere, de Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichten de ogen des verstand. Om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijden, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen. En bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat zij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijn. Dank u, Jezus, dat ze ten alle tijden, moeten verblijden. Bidden zonder ophouden, dat ze zich onthouden van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke leiders, Heere, op moet blijven. Vader, ik dank u, mijn God, voor onze leiders, mijn God, Heere, dat ze krachtig uw woord, Heere, mijn God, krachtig. Heere, uw kracht, Heere, mijn God en Vader. Heere, dit land, o mijn God, voor u over te nemen. Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen. Heere, dit land Suriname, o mijn God en Vader, Heere, te mogen winnen voor u, mijn God. Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat uw naam verhoogd wordt, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam, Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam, wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heer, dat u het bent, o mijn God, die hen wekt in de nacht. Heere, mijn God, Heer, om mee te praten. Dat u het bent, o mijn God, Heere, Vader, die hen tegemoet komt. Heere, om u nog meer te kennen. Dat u het bent, mijn God en Vader, die u leidt. Heere, leidt hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen. Om daarop te blijven, mijn God, Heere. En het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. U zegt bid zonder ophouden. U zegt bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom aan dit programma bij een Goed Begin. Ik ben broeder David Hera, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Alvorens we Gods woord gaan, laten we bidden. Amen. Vader, ik dank u mij, God Heer, voor deze dag Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid Heer vandaag Heer. Vader Heer, dat u ons sterkt Heer, bekrachtigt Heer en helpt Heer. En Vader Heer, dat u ons vrijzet Heer voor alle goed werk in Christus Jezus. Amen. Vader, dat u dit goed werk bent begonnen in ons leven, dat u het ook voleindigt in Jezus' naam. Amen en amen. Laten we openslaan in Genesis 6, vers 8. Laten we vanaf vers 5 lezen. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Amen. U ziet dat ons karakter de Heer kan treffen in zijn hart. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen zoals het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Prijs de naam van Jezus. Amen. Ik wil vandaag een beetje praten over een paar manieren van apart gezet zijn. Amen. Zodat wij voor een heilig doel gebruikt kunnen worden. Niemand wordt gebruikt door de Heer zonder apart gezet te worden. Amen. Die heiliging die van God komt. Amen. Je hebt een heiliging dat is van jouw kant. Je wandelt in gehoorzaamheid. Zodat je iedereen in heiliging zijn pad weet te verwerven. Maar je hebt die primaire heiliging die van God komt. En dan heb je die secundaire. Ik noem het gewoon primair secundair. Die komt van God. Primaire heiliging dat de Heer ons reeds apart heeft gezet door zijn bloed. En nummer 2, wij wandelen erin. Amen. Om even een beetje in simpele taal even aan u over te brengen. De Bijbel zegt, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Waarom? Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Gaat u na dat in deze tijd dat Noach in een generatie was dat heel slecht en boos was. Net als de generatie waarin we nu zijn. Amen. En we zien dat het steeds erger wordt. Amen. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen zij die onrein zijn, zij die vuil zijn, dat het nog vuiler gaat zijn. En zij die reine wandel hebben, dat ze nog reiner zullen worden, nog zuiverder zullen worden. Amen. En onder die tijdgenoten zagen we dat Noach rechtvaardig was, onberispelijk. En hij wandelde met de Heer. Hij was rechtvaardig. Amen. Dat wil zeggen, van hij had een rechtvaardige wees gehad. Het is, ik weet het niet hoor, maar in deze tijd zie je veel dat mensen zoveel moeite hebben om de waarheid te spreken. En mensen hebben veel moeite om rechtvaardig te zijn. Om recht te spreken. Amen. Je ziet het vooral naar buiten komen wanneer er de tijd voor politiek nadert. Dan zie je daar het hart van mensen zo naar buiten komen. Amen. Maar we moeten rechtvaardig blijven. Desondanks maakt niet uit hoe die generatie is, wie onze tijdgenoten zijn. We moeten rechtvaardig blijven. We moeten onberispelijk blijven. En we moeten nog steeds met God wandelen. Noach vond genade in de ogen des Heeren, omdat onder zijn tijdgenoten was Noach een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met de Heer. Amen. Hij was apart gezet. En dan zien we van de Heer zetten hem apart om te prediken. Hij wordt genoemd prediker van gerechtigheid. En hij bouwde een grote ark, een groot schip. Amen, een grote ark. Prijs de naam van Jezus. Amen, hij bouwde iets groots, omdat de Heer iets nieuws zou gaan doen. En dat wat Noach gebouwd heeft, niemand voor hem en niemand na hem. Amen, heeft zo'n geweldig ding kunnen doen. Wat Noach gedaan had. Je moet nagaan in die tijd om een geweldig ding voor de Heer te doen. Het kwam door zijn gewilligheid om apart gezet te zijn voor de Heer. Amen. Noach onder zijn tijdgenoten, een rechtvaardig en onberispelijk man. En hij wandelde met de Heer. Rechtvaardig, onberispelijk. Dat wil zeggen, aan je karakter, niet aan je reputatie hoor. Aan je karakter was er niets. Amen. Niet mensen moeten niets te zeggen hebben. Mensen gaan altijd iets zeggen. De vijand gaat niets kunnen zeggen over u. De Bijbel zegt, de overste deze wereld heeft aan mij niets. Amen. Heeft aan mij niets. Mensen kunnen zoveel dingen zeggen. Je reputatie kunnen ze helemaal neerhalen. U moet weten dat uw karakter, dat daarin, dat zuiver is. Dat christelijk is. Amen. Dat wil zeggen, hij ging niet mee met die tijdgenoten van hem. Ze deden allerlei dingen. U moet weten, onder uw tijdgenoten, amen, dat mensen onreinheid wandelen, u doet dat niet. Amen, dat mensen uitlopen, u doet dat niet. Dat misschien collega's roddelen, u doet dat niet. Dat collega's met elkaar slapen, u doet dat niet. Dat collega's door te flirten, krijgen ze promotie, u doet dat niet. Amen. U hoeft niet te flirten voor promotie. Promotie komt niet door te flirten. Nee. De zegen des Heren. Amen. De hand des Heren die verhoogt. Die apartzetting van Noach maakte dat de Heer hem kon gebruiken. De Heer gebruikt mensen die zich apart zetten. Amen. Dat is het eerste voorbeeld. Amen. Er is een ander voorbeeld. Abraham bij Melchizedek. Nummer 1. De Heer haalde Abraham uit zijn vadershuis. Hij riep hem, kom uit je vadershuis. Het was een vorm van apartzetting. Maar er was ook een andere apartzetting bij Abraham. Hij at van die tafel van Melchizedek. Maar hij at niet van wat de mensen, die koningen van Sodom en Gomorra hem aanboden. Amen. Hij at van de tafel van Melchizedek. Amen. En het heeft te maken met fellowship met de Heer. Apart zetting. Amen. Zijn vaders huis, misschien waar hij comfortabel was, waar hij graag wilde blijven. Hij was 75 en de Heer riep hem: kom eruit. Kom eruit. Apart zetting. Amen. De Heer zette hem apart en toen zegende de Heer hem. Daniel en de ballingen, zij verontreinigden zich niet. Ze gaven hun jeugd aan de Heer. Amen. Als u nog jong bent, ik wil u zeggen: geef uw jeugd aan de Heer. Ik weet nog, er was een pastorsvrouw en ze zei tegen me, ze gaf me die tekst, Prediker 12 vers 1, gedenk aan uw schepper in uw jongelingsjaren. En ze gaf me een Bijbel, ik was 12 jaar oud. Ze gaf me Prediker 12, amen, vers 1. En ze zei, gedenk aan je schepper in je jonge jaren, want kwade dagen komen, waarvan je zegt, je hebt geen behagen. Amen, dus ze gaf hun jeugd aan de Heer. Het kost iets. Heiliging, het kost iets. Het kost iets. Amen. Het kost iets. Mordecai, hij boog niet voor mensen. Hij boog niet voor mensen. We zien een ander punt bij Mordecai. Van heiliging, hij boog niet voor mensen. Het maakte voor hem niet uit. Al zou Esther hem niet helpen. Al zou Esther niet met de koning gaan praten. Voor Mordecai maakt het niet uit. Amen. Hij boog niet. Hij boog niet voor slechte mensen. Amen. Hij onderwierp zich niet aan een soort slechte man, Haman, die van plan was de Joden te vernietigen. En als laatste wil ik aanhalen Jozef. De Heer zette Jozef apart. doordat hij verraden was. Amen. En soms kan u verraden worden. Amen. Je kan verraden worden en al die tijd weet je niet dat de Heer je apart zet. De Heer gaat je apart zetten. Hey, laat me je dit zeggen. Als de Heer een plan met je leven heeft, de prijs voor apartzetting of consecration, je gaat die prijs moeten betalen. U gaat die prijs moeten betalen. En het is geen lichte prijs hoor. Het is een zware prijs. Jozef werd apart gezet. Hij werd naar Egypte gestuurd. Daar werd hij getest bij de vrouw van Potifar. Daar werd hij weer getest op zijn geduld in de gevangenis. Hij werd steeds weer getest. Amen. En de Heer was met Jozef en de Heer maakte Jozef voorspoedig. Uw identiteit moet komen van de Heer. Jozef zijn voorspoed kwam van de Heer terwijl hij een gevangene was. Dus u moet nagaan dat het maakte voor hem niet druk. Al ben je in de gevangenis, maakt niet uit waar je bent. En die voorspoed van de Heer over je is. De Heer zette hem apart voor een heilig doel. Amen. We zien het bij Noach. Noach onder zijn tijdgenoten, rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En niet verder zie je dat de Heer tegen Noach zei, maak u een ark. Hij wil zeggen, hij vond genade om te arbeiden. Zij die in de bediening willen staan. En zij die een roeping hebben. Zonder apartzetting ga je niet gereleased worden door de Heer. Toen ze zich apart konden zetten, toen zei de Heer, maak mij nu een ark. Maak u een ark. Amen. Dat wil zeggen van, hij had genade gehad om te arbeiden. Paulus zegt het mooi, hij zegt, want door de genade van God ben ik wie ik ben. Ik heb meer gearbeid. Hey, die genade van de Heer is me niet te vergeefs geweest. U hebt genade ontvangen, maar uw genade gaat altijd gepaard met je consecration, met je apartzetting. Kan je apart zetten voor een heilig doel. En we zien het hier bij Noach, we zien het ook bij Mozes. Mozes, het woord van God zegt, Mozes toen hij jong was, heeft hij zich niet, hij heeft niet het pad met van Farao willen opgaan. Mozes kon koning worden over Egypte, maar hij heeft smaad van Gods volk, met Gods volk, van Gods volk verdragen. Amen, je gaat die smaad met Gods volk verdragen en van Gods volk. Smaad van Gods volk. Ha. Gods volk is niet dat we zijn niet de makkelijkste mensen hoor. Zijn niet de makkelijkste mensen. Maar je gaat die smaad van ze met ze moeten verdragen. Amen, ataki wraak ati brona jogwe. Waar ga je naartoe? Als Petrus ga je moeten zeggen, Heer, waar gaan we naartoe? De woorden van u zijn woorden van liefde. Amen. Zo, ik wil hier bij mijn moedige geliefde. Zij die wachten op hun release. Consecration is the key. Amen. I have decided to follow Jesus. Amen. De wereld achter mij. Het kruis voor mij. Ik heb alles achtergelaten om Christus wil. Alles. Amen. Alles achterlaten om Christus wil. Laten we bidden. Vader, ik dank u deze dag, Heer, dat u ons helpt, Heer, Vader, Heer, op dit gebied. Help ons op dit gebied dat wij onder onze tijdgenoten rechtschapen zijn, onberispelijk, en dat we met u wandelen. In Jezus' machtige naam bid ik dit vandaag, Heer. Amen en amen. God zegen u. Tot de volgende keer. Bless u.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
3: I overcame. How many overcomers?

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Connected, alase.
8: Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected, alase.
8: Connected na Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
8: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
7: Connected a la say. Enjoy affordable connectivity.
8: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
1: Not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema vandaag is de kennis van uw identiteit. En onze thematekst is 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een eigenaardig volk. Omdat gij de lof van hem, die uit de duisternis heeft geroepen, in zijn wonderbaarlijke licht zult vertonen. Halleluja. Het woord verklaart, geliefde, dat we uitverkoren ras zijn. Een koninklijk priesterschap, een toegewijde natie. Gods eigen gekochte speciale mensen zijn wij. U bent speciaal, geliefde. Zegt u dat tegen uzelf. Ik ben speciaal. U bent van God geboren. Daarom bent u volkomen anders dan niet wedergeboren mensen. U hebt de organische en existentiële eigenschappen van Godheid. U bent van goddelijke oorsprong. Dit is uw identiteit in Christus, geliefde. God schiep u allen om zijn prachtige daden uiteen te zetten en om zijn deuren en volmaaktheden, zijn heerlijkheid en zijn voortreffelijkheid op aarde te tonen.

Hij riep u uit de duisternis in zijn wonderbaarlijk licht om hem aan uw wereld te openbaren. Wat is er nog meer? U bent zijn rechtvaardigheid. Geliefde, u bent rechtvaardig, ja. 2 Korinthe 5 vers 21, u mag dat zelf lezen. U bent het bewijs van zijn rechtvaardigheid. Gezegend is onze God. Het is belangrijk, lieve mensen, dat u deze en andere waarheden over uw identiteit in Christus kent. Zodat u daar in dien overeenkomstig kunt wandelen. U moet weten wie u werkelijk bent, geliefde. En de beste manier om het te weten is door Gods woord te bestuderen. Het woord in het bijzonder, de brieven, zijn het boekwerk van de nieuwe schepping in Christus. Door het woord ziet u en kent u uzelf. U kent de substantie en het karakter van uw menselijke geest. In Christus zijn we van een ander geest. We zijn genadevol, geliefde. We zijn liefdevol, aanhankelijk en vriendelijk. Halleluja. We zijn koninklijk. Overweeg opnieuw, want we lezen in onze openingtekst, geliefde. Overweeg het. Het onthult wie u bent, wat u heeft en wat u kunt doen in Christus, geliefde. Wanneer u de openbaring van uw identiteit in uw geest aanbreekt, wordt het uw bewustzijn. U zult moedig spreken en vol vertrouwen handelen in overeenstemming met het woord, resulterend in getuigenissen, overwinningen, eindeloze vreugde en vrede met voorspoed. De kennis van uw identiteit en erfgoed in Christus zet sprongen in uw stappen. Het zorgt ervoor, geliefde, dat u altijd in zijn rechtvaardigheid en heerschappij wandelt. Halleluja. Geliefde, wees bewust. Weet wat uw identiteit was. Want u bent in Christus. U bent in Christus. Halleluja. En het is belangrijk om de woorden te bestuderen, want zo kunt u meer weten wie u bent. U bent een koninklijke priester. U bent apart gezet. Halleluja. Wauw. Wat een zegen, geliefde. Lieve mensen, we zullen samen de belijdenis doen. U mag me nazeggen. U zegt, ik ben Gods bijzondere schat. Heilig. Rechtvaardig. Geheiligd en gerechtvaardigd. Ik wandel in het bewustzijn van mijn koninklijke identiteit. En ik manifesteer de deugden en perfecties van Christus aan mijn wereld. Gods woord in mijn leven. Daarom zijn uitmuntendheid, overwinningen en eindeloze vreugde de kenmerken van mijn leven. Ik wandel in de volledige zegeningen van het evangelie in Christus. Amen. Halleluja. Wat een rhapsody vandaag, geliefde. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de rhapsody van de realiteiten. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust voor ons appen het thema van de dag. En dat van vandaag is de kennis van uw identiteit. En u mag dit appen naar 864-646. Halleluja. Geliefde, ik ben Michelle Afsinde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yavarichecha Adonai Vishim Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom. Het is vandaag 23 juli en momenteel 7 over 6 in Sweeties Ranang. Ik ben de heren heel hartelijk dankbaar dat ik vanmorgen weer in de studio mag zijn van 94.5 FM. Radio Shalom, your daily inspiration and not just radio. Nogmaals een hele goede morgen. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u ready bent voor een nieuwe dag. Het is een nieuwe kans, een nieuwe opportunity. Het is nieuwe genade van de Heere geschonken. En we moeten hem heel erg dankbaar zijn. We danken de Heere vanmorgen voor zijn genade. We danken hem voor zijn liefde, voor zijn trouw, voor zijn goedheid, dat hij elke morgen weer mag schenken aan ons. Hij toont ons elke keer weer dat hij de God is die ons geschapen heeft. De God is die ons ook het leven geeft. En daarvoor moeten we heel hartelijk dankbaar zijn. Dus bent u vandaag nog in leven? Bent u vandaag wakker geworden? Bent u vandaag opgestaan uit uw bed? Misschien ligt u nog in bed, maar de radio is aan. Vraag ik u toch, als u dat nog niet hebt gedaan, de Heer te danken vanmorgen. Want hij is goed en het is echt waard om hem te geven alle lof, alle prijs, alle eer vanmorgen. Want na agado disi echte sa e sorgui ala dei vonu libi. Amen, amen, amen, amen. Nou, nogmaals een hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van het programma The Morning Move. Vandaag ben ik uw presentator, mijn naam is Ian Murasim en het is alleen maar genade dat ik vanmorgen hier mag zijn. Eigenlijk gooi ik er niet van hoor, om mijn naam op te noemen, maar ja, volgens protocol, dan moet ik het aanhalen. Als het aan mij ligt, dan zou het echt zo zijn dat jullie eigenlijk, ik wilde niet dat mijn naam eigenlijk bekend zou moeten worden op de radio. Want het gaat alleen om Jezus. Het gaat alleen om de koning van Israël die terugkomen zal. En het is Jezus Christus. Ik wil naar een pokoe luisteren vanmorgen. U weet dat we om 6:15 starten met de bemoediging van vanmorgen, met de boodschap. Maar al voor wij dat doen, dan doe ik toch even een oproep. Ik vraag u om even snel te groeten. Er zijn inmiddels al berichten binnengekomen en ik vind jullie gewoon geweldig, hè. Milop onuvalik. Zonder dat ik eigenlijk al gevraagd heb. Het begint eigenlijk gewoon een routine te worden. Ik zie om 5 uur morgens, dat we Biggie Ebba, 5 uur morgens zie ik hier zo, 5:30, 6:10, 4:06, 4:06. Net is ook een appje binnengekomen. Jullie weten al wat jullie moeten doen. Dus ik vraag u om toch nog even te groeten voor degenen die luisteren, voor degenen die in de gelegenheid zijn om even de telefoon te pakken, om even een bericht te sturen op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Gisteren was het heel erg leuk met al de WhatsApp berichten. Jullie hebben flink meegedaan en laat het vandaag ook zo zijn. Laten we elkaar bemoedigen, want ook ik heb bemoediging nodig. Dus bemoedigen jullie mij, maar ook terwijl ik eigenlijk die WhatsApp berichten lees, dan weet u nooit wie nog meer bemoedigd kan raken door de woorden dat u eigenlijk intypt. Dus ik moedig u aan om een WhatsApp bericht te sturen. Waarbij u groet, waarbij u een Bijbeltekst stuurt. Of gewoon even de moed inspreekt in iemand. Laat de Heer zijn profetische salving over u doen vanmorgen. En dat u onder de leiding van de Heilige Geest samen met mij radio mag maken. Nou, laten we even luisteren naar een mooie pokoe. 10,000 Reasons, Bless the Lord, van Matt Redman. Het is een cover, maar no problem. Ik vind deze ook heel erg leuk.
En in de tussentijd dan wacht ik even op jullie WhatsApp berichten. Nou, welkom nogmaals bij een nieuwe uitzending, een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van The Morning Move.

Bless the Lord, O my soul, worship his holy name. 10.000 redenen om hem te danken, om hem te eren. Bless the Lord, O my soul. Loof de Heere, O mijn ziel. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 8 uur hebben wij The Morning Move. Waarbij wij liederen afspelen en elkaar bemoedigen. En het is nu tijd om de overdenking te doen met elkaar. Het is momenteel 17 over 6. Ik wilde het liedje daarnet niet afbreken om dan te starten met de bemoediging. Dus vandaar we 2 minuutjes later zijn begonnen met de bemoediging. But no problem. Het is nog steeds de Morning Move. Ik wil ieder danken die een WhatsApp bericht gestuurd heeft. Thank you very much and good morning. Blessings. Nou, vanmorgen heet de titel van onze bemoediging: U bent Gods instrument. U bent Gods instrument. Volgens mij heb ik een keer al hierover gesproken, maar vanmorgen werd ik weer eraan herinnerd. En ik dacht, laat mij dan hierover praten. U bent Gods instrument. Ik weet niet als u ooit, u moet wel ooit eens naar een muzikant hebben gekeken. Misschien in de gemeente. Misschien op een videoclip waarbij iemand een muziekinstrument speelt. Misschien een drum, misschien een gitaar, een piano, een basgitaar, een viool, karkong. Er zijn zoveel. Misschien de tamboerijn zelfs. Het mooie ervan is dat die muziekinstrument niet op zichzelf muziek kan maken. Die muziekinstrument op zich is niet zelf ontstaan. Het is ontworpen. Het is zelfs gemaakt. Met ook een bepaalde bedoeling om muziek te produceren. Daarom heet het een muziekinstrument. En als ik zeg, of als de Bijbel zegt, niet ik zeg, als de Bijbel zegt dat u een instrument bent voor de Heere, u bent Gods instrument. U bent uitgekozen om als instrument te zijn. Dan moet u wat produceren. De Heer heeft u geschapen met een bepaald doel. Maar de enige manier hoe u eigenlijk gebruikt kan worden. Nee, de enige manier hoe u eigenlijk de reden waarvoor u eigenlijk geschapen bent kan vervullen, is als u zich laat gebruiken door degene die u heeft gemaakt. Begrijpt u dat? Dus u bent met een doel geschapen, maar de enige manier om eigenlijk die doel te bereiken, die doel te vervullen, is als u zich laat gebruiken door degene die u heeft geschapen. Want hij alleen weet of kent de uiteindelijke doel. Uw uiteindelijke bestemming. Hij alleen weet dat. Hij wist welke dag u zou geboren worden. Hij weet ook welke dag u gaat.
En in dat bepaald tijd, uw begin en uw einde hier op aarde, heeft hij een plan uitgestippeld. Maar als u in uw eigen plan wilt leven, dan zult u niet de juiste muziek, of misschien zelfs helemaal geen muziek, produceren die u eigenlijk zou moeten produceren. Ik praat een beetje in metafoor vandaag. Als u niet in de wil van de Heere wilt lopen, wilt wandelen, dan zult u nooit te nimmer de wil van God kunnen vervullen. Dan zult u nooit en te nimmer het doel waarvoor u eigenlijk geschapen bent kunnen vervullen. Dus weet u wat zonde betekent? Zonde betekent het missen van uw doel. Is zonde. U mist uw doel. Hetgeen waarvoor u eigenlijk geschapen bent, u niet vervul, een reden dat die. Precies zoals de auto geschapen is om eigenlijk gereden te worden van punt A naar punt B, van punt B naar punt C, van punt C naar punt D, van punt D naar E, uiteindelijk bij Z. Precies zo bent u ook geschapen voor een bepaald doel. Die telefoon of die radio waarnaar u luistert momenteel is geschapen voor een bepaald doel. En we maken dagelijks gebruik daarvan. Want als we het niet gebruiken, dan mist hij eigenlijk zijn doel. Hij is eigenlijk voor zomaar geschapen. Het zou wat zijn, de voorganger of de leiders kopen instrumenten, maar er zijn geen muzikanten om het te bespelen. Maar goed nieuws. Er is wel een muzikant in uw leven die u heel graag wilt bespelen. Alleen, wat wel anders is of uniek is, is dat wij als instrumenten wel een wil hebben, omdat wij mensen zijn. Nou, u kunt ervoor kiezen dat de Heer u gaat gebruiken als zijn instrument, of u kiest om gewoon stil te blijven. En velen van ons kiezen ervoor om stil te blijven. Om niet gebruikt te worden als een instrument van de Heere. Maar de Heere wil machtige dingen door u gaan doen. U bent niet voor zomaar geschapen. U bent niet geschapen om gewoon te leven, naar het werk te gaan, naar huis te komen, te eten, te baden, te slapen en de volgende dag weer op te staan. Dat is niet wat de Heere wil van u. Hij wil dat u impact gaat uitoefenen op een of andere manier. Hij wil dat u zijn tegenwoordigheid, dat u hem eigenlijk gaat vertegenwoordigen. Dat u gaat heersen. Niet heersen over mensen, maar dat u de machten van Satan gaat vernietigen. Dat u de plan van Satan gaat vernietigen en dat u zijn plan gaat vervullen. De Heere heeft grote dingen voor u in petto. Alleen moet u zichzelf openstellen daarvoor. U moet uzelf openstellen daarvoor. U moet willen om gebruikt te worden door de Heer. We lezen een hele mooie tekst in Handelingen 9 vers 15 over een zekere Ananias. U weet, Paulus was toen eerst Saulus. Hij had een ontmoeting met de Heer Jezus Christus en hij werd blind. Hij werd blind. En er was een zekere Ananias, een volgeling van de Heer Jezus, die eigenlijk geroepen werd door God om naar Paulus te gaan.
Hij kreeg een visioen van de Heere, waarbij de Heere hem riep. En waarbij hij zag dat hij de handen legde op Paulus, of Saulus toen der tijd, en dat hij weerziende werd. En Ananias, die had gelijk een excuus. En zei: maar heren, ik heb zoveel slechte dingen over Saulus gehoord. Hij heeft die mensen in Jeruzalem, hij heeft uw mensen in Jeruzalem, zoveel kwaad gedaan. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die uw naam aanroept hier in de boeien te slaan, gevangen te nemen, om ze te vervolgen. In vers 15, en hier komt het. Maar de Heere zei tegen hem: toch moet u gaan. Dus asmoesje zei ik gidrape. Nou, excuus of die reden is geen valide reden om mij niet te gehoorzamen. Begrijpt u dat? Zodra de Heere u eigenlijk een opdracht geeft, dient u dat te volgen. Dient u te gehoorzamen. Dient u te onderdanen. Want hij weet veel beter. Hij weet... Ik vind het soms zo grappig dat we in discussie gaan met de heren. Het mag hoor, het mag. We zijn zijn kinderen eenmaal. En dan mogen we vragen, maar heren, waarom? En dit en dat. We hebben ook gezien dat Abraham dat deed. We hebben gezien dat Mozes dat deed. En Mozes had zelfs de gedachten van de heren kunnen veranderen. En dit zien we ook bij Ananias. De heren zei: toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. En dit was voordat Saulus eigenlijk Paulus werd. Toen de Heere hier sprak, was Saulus nog Saulus. Hij was nog niet tot bekering gekomen. Zijn naam werd nog niet veranderd. Hij werd nog niet gebruikt door de Heere. De Heere had al van tevoren een bedoeling en een sinuï vanaf Handelingen. De Romeinen. Eigenlijk ja, vanaf Handelingen kan je zeggen. Efeziërs. Hebreeën. En al de andere boeken. Dan beginnen we te zien de uitwerking van Gods wil in het leven van Paulus. En inderdaad heeft de Heer hem echt machtig gebruikt. Maar Paulus zei ook: Heere, gebruik mij. Paulus stelde zichzelf open om gebruikt te worden als een instrument. Ik vind het zo mooi hoe het staat geschreven in het Engels. Ook Handelingen 9 vers 15. Want daar komt het woord instrument gewoon voor. En daar staat: go, said the Lord. This man is my chosen instrument to carry my name to the Gentiles and to the kings and to the descendants of Israel. Zo mooi, no? En vandaag de dag zegt de Heer ook aan u, u die luistert vanmorgen. Go, said the Lord. This man, this woman is my chosen instrument to carry my name to the Gentiles and to the kings and to the descendants of Israel. De Heere zegt: ga. Ga en verkondig het woord. Maak de Heere bekend. Overal waar u gaat. Of het nou is aan het werk, maak hem bekend. U hoeft niet bang te zijn. U moet niet bang zijn dat u uw baan gaat verliezen. Ik zeg net, als een gek begint te prediken daar zo, want dan gaan ze misschien wel ontslaan. Maar dat u wel vertelt.
het u wel vertelt. En misschien hoeft u niet eens te vertellen, maar de manier hoe u leeft met mensen, de manier hoe u omgaat met mensen, zegt al heel veel. So go. En wees een instrument van de Heer vanmorgen. Ik hoop dat u vanmorgen bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat er een honger in u, een verlangen in u is gaan ontstaan om gebruikt te worden door de Heer. Want als u niet gebruikt wordt door God, dan mist u uw doel. En weet u hoe prachtig het leven is om zijn wil te mogen vervullen. U gaat misschien lijden, ja, zoals Paulus dat moest. Maar Paulus werd blij als hij moest lijden. Hij werd blij als hij zware omstandigheden meemaakte. Want dan kon hij Gods macht zien. En dat moeten wij ook hebben. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wat de Heer wil hebben van ons. We moeten hem gehoorzamen. Want hij wil ons gebruiken. Hij wil u gebruiken. Goedemorgen nogmaals. Ik heb genoeg gesproken. Omdat we ook een beetje later zijn begonnen. Maar precies een kwartier. Goed. Ik hoop nogmaals dat u bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat u vanmorgen opnieuw bent opgekrikt, opgebouwd, geestelijk. En dat u dezelfde boodschap, mag doorbrengen naar anderen. Op uw werk, op school, uw familie. En dat u daarover mag gaan praten. Goedemorgen nogmaals en welkom bij The Morning Move.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 23 juli 2026. Ik ben ingesloten. Ik kan niet ontkomen. Mijn oog kwijnt van ellende. Dagelijks roep ik u aan, o Heere. Ik ben ingesloten. Ik kan niet ontkomen. Mijn oog kwijnt van ellende. Dagelijks roep ik u aan, o Heere. Psalm 88, vers 9 tot en met 10. Het leerwoord. Een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zetten zij dagelijks voor de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zetten zij dagelijks voor de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Handelingen 3, vers 2. Het gezang. Komt gij zondaars arm.

Jesus sal u roepstem horen, als in ootmoed tot hem vliet. Hij is machtig, hij is machtig, een ontfermer twijfelt niet. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: with double sketchup.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Als ik mijn handen vang en mijn ogen sluit, weet ik dat u op me wacht. Ik vertel u.

0: Dag Happy Kids! Wat is het fijn om de Heer te danken en hem te prijzen! Hebben jullie de Heere God al gedankt? Ja, goed zo! En weten jullie nog wie ook ervan hield om God te danken en tot hem te bidden? Over wie hadden we het gisteren? Ja! Ik hoor het hoor! Goed zo! Graaf Sinsendorf. Op heel jonge leeftijd, vanaf 3 jaar, kon hij al bidden, kon hij al zingen, kon hij al danken. En hij wilde altijd zo graag dominee worden. En hij had heel hard zijn best gedaan op school. En hij had de universiteit ook afgerond. En hij ging naar Europa. En op een dag kwam hij in een museum met allerlei schilderijen. Ik vind het mooi hoor, schilderijen. En een van die schilderijen trok zijn aandacht. En weet je, het was een schilderij van de Heere Jezus met een doornenkroon. Ja, jullie weten toch allemaal wat een doornenkroon is? Het is eigenlijk niet de echte kroon zoals jullie in films zien, zo van goud. Maar het was van doornen gemaakt. Het zijn eigenlijk die stekels. Dat zijn eigenlijk die puntige uitsteeksels die aan een plant groeien. Denk bijvoorbeeld aan een roos. Dan heeft het van die puntige uitsteeksels. Wij noemen ze makkas. Ja, in het Surinaam zeggen we die makkas van een plant. En daarvan werd eigenlijk een kroon gemaakt. En dat hadden ze op de Heere Jezus gezet, hè? Aan het kruis. En zo'n schilderij had de graaf eigenlijk gezien. Met Jezus en zijn doornenkroon. En daaronder stond geschreven: dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En het had hem zo geraakt dat hij knielde en hij bad tot de Heere Jezus. En hij beloofde hem dat hij vanaf nu af aan helemaal in zijn dienst wilde zijn. Dat wil zeggen, hij wilde voor de Heer Jezus werken. En heel veel mensen die beloven dat ze voor God willen werken. Maar later houden ze zich niet aan die belofte. Maar Ludwig, Sinsendorf, hield zich wel aan zijn belofte. Hij had het beloofd. En jaren later kocht hij het landgoed van zijn grootmoeder. En daar mochten mensen die om hun geloof vervolgd werden huizen bouwen. En steeds meer mensen deden dat. En zo ontstond er op een gegeven ogenblik een heel dorp. En dat dorp kreeg een naam. Het werd Hernhut genoemd. Van het woord Hernhut komt het woord Hernhutter. En zo worden de mensen die lid zijn van de EBGS-kerk ook wel genoemd. Dus als je naar de EBG-kerk gaat, dan word je een Hernhutter genoemd. En in het begin ging het heel goed in Hernhut. Maar later veranderde dat een beetje. De mensen kregen ruzies. Ze konden niet met elkaar omgaan. En zo erg dat bijna niemand meer geloofde dat het ooit goed zou komen. Want ze hadden hevige ruzie. Lastig, hè? En het werd zo erg dat ze het niet meer aankonden. Te veel ruzie. Te veel spanning. Dus lieten ze Ludwig van Sinsendorf komen.
1: En toen hij het hoorde en toen hij het opmerkte, hij vond het heel erg. En toen begon hij met de mensen in Herrnhut te praten en te bidden. Wekenlang deed hij dat. En zijn moeite was niet voor niets. Want de Heer God, die verhoorde de gebeden. Ja. Op 13 augustus was een grote dag en het gebeurde iets geweldigs. Ze hadden een kerkdienst en mensen begonnen te huilen. En ze hadden spijt van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. Van alle ruzie, van alle lelijke praatjes. Ze hadden zo'n spijt. En dat ze

elke dag samen om te bidden en voor Bijbelstudie. En vanaf die dag werd 13 augustus elk jaar gevierd. En we herdenken ook deze dag elk jaar. Want dan denken wij aan het grote wonder dat de Heere God in Herrnhut gedaan had. En we mogen ook geloven dat de Heere God ook vandaag grote dingen in jouw leven kan doen en in mijn leven kan doen en in ieders leven grote dingen kan doen. Geloof jij dat de Heere God ook iets groots kan doen in jouw leven? Wie gelooft dat? Goed zo. Ja. Maar het is ook heel belangrijk dat we eerst nagaan wat we verkeerd hebben gedaan. Dat we eerst weten dat we, als we verkeerd bezig zijn, dat we ook sorry moeten zeggen. Als jij je vriendje of vriendinnetje hebt geplaagd, of als je iets lelijks hebt verteld over jouw vriendje of vriendinnetje, of over de mama's en de papa's, dan moeten we vergeving vragen. Aan de persoon zelf en ook aan de Heere God. En op het moment dat de Heere God ons heeft vergeven, is Hij in staat om ook grote dingen te doen voor jou. En vooral het vertellen over de Heere God, over de Heere Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Gaan we de tekst nog een keer herhalen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Nog een keer. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Nou, dat was heel flink van jullie hoor, happy kids. Jullie kennen het bijna uit het hoofd. En jullie nu alleen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Odi, odi, happy kids.

goedemorgen. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Manorat moet weer hete kolen uit het vuur halen voor politie. Verkeersveiligheid vraagt meer dan boetes alleen. Minimumuurloon van 52,47 SRD naar 61,25 SRD. SWM waarschuwt strengere maatregelen bij achterstallige waterrekeningen. Times of Suriname schrijft vandaag: Manorat moet weer hete kolen uit het vuur halen voor politie. In de Nationale Assemblée is opnieuw kritiek geuit op de integriteit van het Korps Politie Suriname. Naar aanleiding van de ontsnapping van een drugsverdachte en eerdere incidenten waarbij politiefunctionarissen betrokken zouden zijn geweest bij criminaliteit. Oppositieleden vinden dat de minister Harish Manorat verantwoordelijkheid moet nemen voor het gevoerde beleid. ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk verdedigde de minister en stelde dat de dagelijkse leiding en controle van het korps bij de korpsleiding liggen, niet bij de minister. Minister Manorat benadrukte dat het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging en arrestatie van politiemensen en wees erop dat het ministerie wel integriteitsprogramma's uitvoert en agenten kan schorsen, maar geen strafrechtelijke beslissingen neemt. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: verkeersveiligheid vraagt meer dan boetes alleen. Minister Harish Manorat stelt dat verkeersonveiligheid niet alleen kan worden aangepakt met boetes en strengere controles. Volgens hem zijn ook gedragsverandering, betere infrastructuur en moderne technologie noodzakelijk om het aantal verkeersongevallen terug te dringen. Hij benadrukte dat politie en andere instanties dagelijks optreden tegen overtreders door boetes uit te schrijven, voertuigen in beslag te nemen en reizigers met openstaande verkeersboetes op de luchthaven tegen te houden. Daarnaast wordt het Safe City System uitgebreid met 165 extra camera's om overtreders sneller te identificeren. Manorat erkende dat ook slechte wegen, gebrekkige straatverlichting en onvoldoende verkeersvoorzieningen bijdragen aan de verkeersproblematiek en wees erop dat de overheid ondanks beperkte middelen blijft werken aan verbeteringen. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: minimumuurloon van 52,47 SRD naar 61,25 SRD. De Raad van Ministers heeft het algemeen minimumuurloon verhoogd van 52,47 naar 61,25 SRD. De verhoging geldt voor alle sectoren en is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2026 van kracht. De nieuwe regeling is officieel geworden na publicatie in het advertentieblad van de Republiek Suriname. Het uiteindelijke maandloon blijft afhankelijk van het aantal gewerkte uren per dag, week en maand. Starnieuws schreef vandaag: SWM waarschuwt strengere maatregelen bij achterstallige waterrekeningen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM gaat strenger optreden tegen klanten met betalingsachterstanden. De uren voor afsluitingen worden uitgebreid en woningen met een onbereikbare watermeter zullen voortaan vanaf de berm worden afgesloten, waarbij de extra kosten voor rekening van de klant zijn. De SWM benadrukt dat tijdige betaling noodzakelijk is om de drinkwatervoorziening en investeringen in de waterinfrastructuur te waarborgen. Klanten worden daarom opgeroepen hun rekeningen op tijd te betalen via de beschikbare betaalmogelijkheden om afsluiting en extra kosten te voorkomen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Kus abe chat kos nara? Ame suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, pap. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi by Historex.
5: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23... We go the extra mile.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch.

Yes, we zijn terug live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Het is vandaag 23 juli en het is momenteel 13 over 7 in Zuid-Is Ranang. En ik heet u van harte welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom en nogmaals een hele goede morgen aan degene die pas erbij zijn aangeschoven. Misschien bent u nu al onderweg naar het werk, of u bent vandaag gewoon lekker thuis, of u bent al aan het werk, of u staat op vertrek, maakt niet uit. Van harte, harte, harte, harte welkom bij een nieuwe uitzending, een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens, hebben wij het programma The Morning Move, waarbij wij samen radio maken, waarbij wij elkaar bemoedigen, waarbij wij liederen afspelen voor u om opgebouwd te worden, geestelijke liederen, en waarbij wij samen praten via WhatsApp. Nou, er zijn een heleboel berichten binnengekomen en ik wil u hartelijk danken, degene die een bericht hebben gestuurd, en voor degene die het nog niet hebben gedaan, als u in de gelegenheid bent hoor, vraag ik u toch nog even een bericht te sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Nogmaals het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Dat is het nummer waarop u dan een WhatsApp bericht kan sturen. En wat kunt u doen? U kunt gewoon groeten, u kunt bemoedigen, u kunt een bijbeltekst sturen dat u vanmorgen misschien heeft gelezen. U mag feliciteren. Voor degenen die vandaag jarig zijn, van harte, harte, harte gefeliciteerd vandaag met jouw jaardag. Geniet ervan. Zorg ervoor dat je de Heer hartelijk dankt voor nog een levensjaar. Zie het niet als gewoon, als normaal of als vanzelfsprekend. Sommige mensen houden niet ervan om hun jaardag te vieren. Nou, wat belangrijk is dat je de Heer wel dankt dat je een nieuwe levensjaar hebt ontvangen. Ja? Mooi zo. Maar voor degenen die ook wat anders te vieren hebben, misschien bent u een aantal jaren getrouwd vandaag. Ook van harte, harte, harte, harte, harte gefeliciteerd. En geniet van elkaar. Geniet met elkaar. Maak elkaars dag mooier dan normaal. En mogen de Heer jullie verder zegenen in het huwelijk. Mooi zo. Een speciale groet aan de bewoners van Stichting In de Ruimte. Ik heb gisteren een request gehad, een verzoek gehad van een zekere Jimmy om broeder Deel te groeten. Broeder Deel van Stichting In de Ruimte, ik groet u, ik groet u, ik groet u. In de naam van Jezus Christus, wees gegroet vanmorgen en have a blessed day. Ja, geniet van uw dag vandaag, geniet van uw dag en natuurlijk alle overige bewoners van Stichting In de Ruimte. Ik groet jullie. Mijn lobby alamala. Nanga de lobby voor Jezus. Mooi zo. We gaan even over tot de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen. En dan gaan we weer over tot die liederen van morgen. Vanmorgen gaan we alleen Surinaams muziek afspelen. Alleen Surinaamse gospel gaan we vandaag afspelen. Dus als u misschien een request hebt, als u zegt van ik heb deze pokoe lang niet gehoord, kunt u het even voor me sturen. En dat vandaag alleen hoor. Want pokoes aanvragen doet u meestal bij happy hours. Maar vandaag maak ik een uitzondering. Alleen zodat we samen radio kunnen maken. Dan bent u de DJ vandaag. Ik speel gewoon af. Mooi zo. We beginnen met broeder Ben. Broeder Ben, die zegt, goedemorgen, de boer buiten is wakker, bro. Ja, van broeder Ben. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Efeziërs 2, vers 8 tot en met 9. Dat is dus de WhatsApp bericht van onze lieve broeder Ben. En inderdaad, we kunnen behouden worden niet door werken, niet door goede werken, niet door geld te geven aan mensen, niet door het goede te doen, maar letterlijk door genade zijn wij behouden. En door het geloof. Mooi zo. Dankjewel, broeder Ben. En nogmaals een hele goede morgen ook aan u. Dat is de vertegenwoordigers
Sinds gisteren praten wij over vertegenwoordigers van de weken. En vanmorgen is er een vertegenwoordiger van de boer buiten, wakker. En die luistert naar Radio Shalom. Ik kijk uit naar de rest van de vertegenwoordigers. Laten we zien wie we hier hebben. Oké. Frisse morgen, shalom familie. En broeder Ian, dank de Heere voor deze nieuwe dag. Psalm 103, vers 1 tot en met 7. Oké. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is. Zijn heilige naam. Oké. Ik moet letten op die tekens. Maar goed. Loof de Heere. Weer opnieuw. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als een arend. De Heer doet gerechtigheid aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Gezegende uitzending en groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Dus we hebben een vertegenwoordiger van Den Haag in ons midden vanmorgen in de studio. In de uitzending. Dus no problem. No problem. Ik heb al iemand uit Nederland, dus ik hoef eigenlijk niet meer te vragen. Alhoewel ik weet dat er zoveel anderen zijn van Nederland die luisteren. En België natuurlijk ook. We gaan nog eentje vanmorgen doen. Nog een WhatsApp bericht. Commissie. De volgende persoon die heeft geappt om 5:45. Goedemorgen familie. Malachi 2, vers 15 tot met 16. Oké, jullie lezen de Bijbel. Mooi zo. Malachi zeide: u werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. En God zeide: want ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw, zegt de Heere, de God van Israël. Beheers u daarom en blijf trouw. Houdt in dat we dezelfde verplichtingen ten aanzien van het huwelijk hebben als God heeft ten aanzien van zijn belofte met zijn volk. Wij hebben de hartstocht in onze huwelijksrelatie nodig om de verplichtingen en intimiteit bevredigend te houden. Maar deze hartstocht hoort uitsluitend gericht te zijn op onze echtgenoot en echtgenote. Dat is dus de WhatsApp-bericht van onze lieve zuster Cindy. Thank you very much. Nou, we gaan even naar een music break. Ja, een music break. We gaan even naar muziek luisteren. En daarna zijn we dan terug met de rest van de WhatsApp-berichten. We gaan luisteren naar Afetina Voor You van Fabiana Kwasi Abona.

0: Yes, and that is Fabiana Kwasi about I met a fit enough for you. Yeah, a fit enough for Masra. En inderdaad, we mogen rusten in de hoop. We mogen rusten in de vrede. We mogen rusten in de overwinning die Jezus geeft aan ons. We maken veel mee door het leven, in het leven. We maken veel mee. De ene maakt zwaardere dingen mee dan de ander. De ene maakt ergere dingen mee dan de ander. Maar weet, dat maakt niet uit hoe klein uw situatie of hoe groot of hoe erg uw situatie nou is. Of hoe groot uw probleem nou is of hoe klein het probleem nou is. De Heere is met u. Ja, en hij vecht voor u. Ik luisterde laatst naar een gesprek op YouTube, een podcast. En de man vertelde over engelen. En hij vertelde over hoe de engelen eigenlijk voor ons in dienst staan. Die beschermen ons. Die zijn echt letterlijk 1x24 uur bezig om ons te beschermen tegen de machten van Satan. Tegen aanvallen. Tegen problemen die Satan probeert te plaatsen op onze pad. En ja, vergis u niet hoor. De Heer is echt met ons. Echt waar, echt waar, echt waar. Maar blijf vertrouwen. Blijf de Heer zoeken. Maar bovenal, u naar vrede. De Heer zegt ook, wees niet bang. Vrees niet, maak je geen zorgen. Vrees niet, no vrede, no vrede. Don't be afraid. Want de Heer is echt gewoon met u. Mooi zo. Nou, dankjewel Fabiana Kwasi voor jouw nummer. Affiti, na voor jou heel erg bemoedigend. Mooi zo. We gaan even verder met de WhatsApp berichten. Ik ga ze echt in delen moeten doen, want anders ga ik jullie storen terwijl ik de muziek afspeel. En dat wil ik dus ook niet. Want eigenlijk hoor ik er niet van, hè. Ik hoor niet van Timmy Arki Radio. En allemaal, ik play een mooie pokoe. En dan telkens praat hij er doorheen. En, en nu dat ik eigenlijk de radio moet besturen. Of ik ben zelf omroeper geworden. Mijn shitakboy. Ja, het is moeilijk hoor. Om eigenlijk een balans te vinden. Om waarbij je kan praten. En ook nog muziek kan afspelen. Maar ja, bidden jullie voor moor. Ja, ik moet nog veel leren. Maar daarvoor ben ik nog hier, toch? Mooi zo. Mama Evi, die zegt, bless die uitzending. Wacht vol spanning op de bemoediging. Gezondheid en kracht wens ik de Shalom familie toe. In het bijzonder zuster Sabrina en Michelle. Mooi zo. Ja, dankjewel mama Evi. Dat is dus een bericht van mama Evi. Goedemorgen. Mama Evi is een vertegenwoordiger van Para. Mooi zo. Zuster Shirley die zegt, blessings broeder, welgelegen is wakker. Komt van zuster Shirley. Vertegenwoordiger van welgelegen is afgestemd. Mooi zo. Zuster Susan die zegt, goedemorgen broer. Door Gods genade ben ik weer opgestaan. Psalm 103 vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over zijn kinderen die hem vrezen. Wees u allen gezegend, kom van zuster Susan Hoogwoud van Para. Mooi, er zijn al aantal vertegenwoordigers van Para, hoor. Bij de man voor Paramaribo, wat zijn die mensen van Ikeri? De mensen van Coroni, van Saramaka, van Brokopondo. Vooral ook, tot nu toe heb ik niemand gehad van Brokopondo. Wonen er mensen te Brokopondo? Ik denk van wel, toch? Mooi zo. Zuster Claudine, die zegt, morning, broeder Ian. Gezegende dag, fijne luisterend. Dag fijne luisterend voor een... Zie je waarschijnlijk iets gemist. Luistertijd, laten we zeggen luistertijd, ja? Morning broeder Ian, gezegende dag en fijne luistertijd voor een ieder Godzegen. Zorg en hoop is wakker. Geluid is helder. Psalm 121 vers 1 en 2. Groetjes, groetjes. Een vertegenwoordiger van zorg en hoop is er ook. Mooi zo. Even kijken hoeveel apps er nog zijn. Er zijn nog een aantal WhatsApp berichten. Alright. Ik kies een WhatsApp bericht. Ja, zo in zee. Brot, Quata en omgeving groet. Mooi zo. Man, ja. Vertegenwoordiger van Quata is ook aanwezig en luistert. naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. We gaan nu even nog naar een pokoe luisteren en daarna gaan we een recap doen van de bemoediging van vanmorgen. We gaan luisteren naar, even kijken, we gaan luisteren naar Marsha Dalfour met Me Love You.
1: Me konai fesi masra, because me love you.

0: Yes, en dat is dus Marsha Dalfour met Me Love You. Ook Old But Not Gold. Ook een aantal jaren terug gelaunched op YouTube. Marsha Dalfour, geen onbekende in de Surinaamse gospelwereld. Dat was 11 jaar terug. Mooi. Nou, we gaan even over tot de recap van de bemoediging van vanmorgen. Heel kort. Vanmorgen hebben we gesproken over een bemoediging. Over een onderwerp. En de titel van de bemoediging was: U bent Gods instrument. Ja, met andere woorden, laat u gebruikt worden door God. Want de Heere heeft u geschapen. Een instrument is ontworpen om muziek te produceren. En precies zo bent u ook ontworpen. U bent geschapen met een bepaalde doel. Misschien niet om muziek te produceren, maar wel om Gods wil eigenlijk uit te voeren. U bent gemaakt. U bent geschapen om de Heer eigenlijk te verheerlijken. Om God eigenlijk te verhogen. Middels middels de manier hoe u eigenlijk leeft. Precies zoals u geniet van die trompet. U geniet van die piano wanneer de muzikant de akkoorden afspeelt. De melodieën, de klanken die eigenlijk uit het instrument komt, u geniet ervan. En precies zo is het ook wanneer de Heere u bespeelt als instrument. Dat hij geniet. Geniet van de klanken die uit u komen. En de vrucht dat u eigenlijk draagt. Het is zo dat velen van ons... velen van ons worden niet gebruikt door de Heere. Waarom? Omdat wij niet openstaan daarvoor. Dus om gebruikt te worden door God, we moeten open zijn daarvoor. We moeten willing zijn om gebruikt te worden. En wij allemaal hebben een doel. We zijn niet geschapen zonder een doel. Wij allemaal hebben een bestemming. Wij allemaal hebben we zijn geschapen met een doel. We zijn niet zomaar voor zo geschapen. En dan zegt hij, ja, maar broeder, ik heb geen talent. Maar broeder, ik heb geen gaves ontvangen. Hey, vergis je niet hoor. Onze God maakt geen fouten. En u bent geen fout. U bent geen mislukking. Maar u bent Gods zoon. U bent Gods kind. U bent Gods dochter. En maakt niet uit wat u doet. U heeft eigenlijk geen talent nodig om te vertellen over Jezus. U heeft geen gave nodig om God eigenlijk te verhogen. Hè? Er is een film erover. Ik weet even niet meer hoe die film heet. Maar het meisje heet Grace. En op jonge leeftijd al gebruikte God Grace. Het is een waar gebeurd verhaal, hè? En dit meisje werd eigenlijk gebruikt door God om het evangelie te verspreiden op school. En vele van de kinderen, vele van haar klasgenoten, haar schoolgenoten kwamen tot bekering. En ze vertelde gewoon over Jezus Christus. Wat Jezus voor haar doet. En vele, echt vele kwamen tot bekering. En toen ik die film zag, was ik gelijk geïnspireerd. En ik dacht, zo jong al. Ik wil ook zo gebruikt worden. Ik wil ook een impact maken op andere mensen hun leven. Ik wil ook de Heere verheerlijken. Ik wil ook zijn wil doen. Dus om eigenlijk muziek te kunnen produceren als instrument, dan moet u in de wil van God blijven wandelen. U moet zijn wil blijven doen. Want als u zijn wil niet doet, dan gaat u uw bestemming missen. Het zou wat zijn dat... Ik zei het vanmorgen ook al. Je hebt de instrument, maar het wordt niet bespeeld. Is het eigenlijk zomaar toch? Maar om eigenlijk die doel eigenlijk te vervullen, die bestemming eigenlijk te behalen, dan moet je eigenlijk gebruikt worden door degene die jou heeft geschapen. En de beste die jou kan bespelen is degene die jou zelf heeft geschapen. En dat is God. Ja, we hebben gekeken naar Handelingen 9. En daarmee ga ik dus eindigen. Handelingen 9. 9 vers 15. Daar wordt er gesproken over een zekere Ananias. U weet dat Paulus Jezus had ontmoet en hij werd blind. En Ananias kreeg een visioen van God om eigenlijk naar Paulus te gaan om hem de handen op te leggen zodat hij weer ziende wordt. Maar Ananias had gelijk ook smoesjes zoals wij smoesjes hebben en excuses. Want misschien roept de Heer u vandaag de dag om te spreken, om te evangeliseren, om voor iemand te bidden. Maar u heeft alleen maar smoesjes. Precies zo had Ananias ook smoesjes. En zeg maar, Heer, ik heb gehoord. Ik heb zoveel slechte dingen gehoord over deze man. En hij neemt de mensen in gevangen. En hij krijgt toestemming eigenlijk van de leidende priesters, van de mensen, de hoge mensen dat doen, om mensen te vervolgen. In het bijzonder eigenlijk de mensen die Gods naam aanroepen, die geloven in Jezus. Maar de Heer zei tegen hem, tegen Ananias, toch moet u gaan, Ananias. Dus er is geen enkele reden die je mij kan geven om eigenlijk niet te doen hetgeen dat ik je heb opgedragen. Dus als smoesje voor jou, die excuus van u is niet valide. De Heer geeft u een opdracht, dus u moet het gewoon volgen. Ananias, hij zei het verder, Ananias, ik heb besloten die man te gebruiken. Hij praat hier over Paulus. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. In het Engels staat het dus zo mooi geschreven. En in het Engels, daar staat geschreven, hiervoor, ik had het vlak hier zo voor me, want ik ken het niet uit het hoofd. Ik heb het hier. Ja. In het Engels staat het geschreven, go, said the Lord, go. This man is my chosen instrument to carry my name to the Gentiles and to the kings and to the descendants of Israel. Ik vind het zo mooi dat het woord instrument daarin voorkomt. Dus, de Heer zegt aan u vandaag, ga, go en doe mijn wil. Vervul eigenlijk jouw roeping. Blijf wandelen in zijn wil. En dan ga je zien hoe de Heer zich zal verblijden over jou. Want apoku sa emoto uit je moffo. Dat jouw leven eigenlijk produceert, zullen klanken zijn en melodieën waarvan de Heer geniet. En dat willen we hebben. We willen de Heer behagen. Mooi zo, dat was eigenlijk de recap van de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Ik probeer voor degenen die eigenlijk het gemist hebben, tegen 6:15, een kleine herhaling te doen. We hebben natuurlijk een heleboel gesproken tegen 6:15. Dus ik moedig u aan om eerder wakker te worden. Eerder wakker te worden om dan te luisteren naar de volledige bemoediging. We gaan nu even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn we dan terug met de rest van de WhatsApp berichten en de rest van de pokus. Yes, tot zo.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante als Griffie. Afroi zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een boy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: Wie are you? Wie are you?
7: Zover de Zone Gods present Rebuilding David's Tabernacle met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo.

0: 0694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
1: Ano aptrobi? Awin saip sa ngayon. You know sa golasi. If you put you leave me.

Ja, en dit is een speciale verzoek. En degene die dit heeft aangevraagd, die bestemt het voor degene die ziek zijn vandaag. Of die zich ziek voelen. En hij zegt verder, Jezus dinangayu.

Ik ga wel af en toe WhatsApp berichten moeten lezen. Omdat er nog een aantal WhatsApp berichten zijn om te lezen. En zie je, dit bedoel ik toch. Ik weet nog niet hoe ik balans moet vinden. In het lezen van die WhatsApp berichten. En nog ook nog die liederen afspelen zonder eigenlijk... ze onafgebroken eigenlijk te laten afspelen. You know man, you maar ik ga het nu even zo moeten doen. En mijn verontschuldigingen daarvoor hoor. Want de WhatsApp berichten lie. Ik krijg zelf mensen die ongeduldig worden. En zeggen van ja, maar in een lees me WhatsApp. En ik groet Miem vandaag. Ze zegt goedemorgen, Kasaba Olle is wakker. Anna, Miem en Ashley luisteren mee. Groetjes vertegenwoordigers van Kasaba Olle. Dag Anna Joy, dag Ashley. Zo's een lobby voor jullie. Ja, en Aransa die zegt, morning shalom family. Elke nieuwe dag is een geschenk van God. Een gezegende dag. Goedemorgen Aransa.

Ik krijg een WhatsApp-bericht hier zonder naam, no problem. Jouw nummer eindigt op 3654, dus 3654. Goedemorgen, shalom familie, zegt hij of zij. Maar goedemorgen ook van jou. Mama Sintje die zegt goedemorgen broeder Ian, Romeinen 10 vers 4. Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. God bless. Gezegende weekend, zuster Sintje. Ja, mama Sintje begint al weekend te vieren. Ja, no problem. Morgen is vrijdag, hè, mama Sintje. Ja, misabier, soms lijkt het erop alsof, hey, Tirina.

vrijdag, terwijl na donderdag eten. Soms heb je het gevoel van, hey, vandaag is zaterdag. Nee, maar het is nog donderdag. En ik kreeg een appbericht van Shorstina en zeg goedemorgen. Het weekend komt dichterbij. Ik wens jullie een mooie donderdag. Ja, er zijn een aantal mensen die uitkijken naar het weekend. Man, ja, ik begrijp het volledig hoor. We gaan nu luisteren naar... Laat me zien. Deze moet... Dit is Raf Shanko met Yuna Mitanga.

We hebben nog maar 5 minuten met elkaar. Dus ik heb nog maar 5 minuten om de rest van de WhatsApp-berichten te lezen. Goedemorgen, ik groet. Ik wilde ook vragen welke tekst u vanmorgen las toen u sprak over instrument. Ik luister elke ochtend naar het programma, maar ik zit achter het stuur waardoor ik niet kan appen. Groetjes van Mac. Of van Macy. Maar ik zie M-A-C hier zo. Dus ik lees het als Mac. Als McDonald's. Ja, maar in McDonald's staat er geen M-A, hè? Ja, vanmorgen spraken we over Handelingen 9, vers 4.

Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. Als een gebruiksaanwijzing, vele waterenergie. Een geluidjes van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, Almachtige God, is koning geworden. Efeziërs 4, vers 32. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven. Para is wakker. Goedemorgen. Er staat geen naam erbij, maar no problem. Ook een hele goedemorgen aan jou. Je nummer eindigt op 4437. Broeder Brian Gayadar die zegt, ik ben weer bemoedigd vandaag om te gaan werken dankzij u, Brada Ian. Want ik voelde me echt vermoeid. Gadoboom. Goedemorgen Suriname. Extra gebed AUB voor broeder Enrique Cario Recho, die middels een aanrijding in AZ is beland. Oké, we bidden sowieso voor broeder Enrique Cario Recho. Mogen de heren u genezen. Mogen genezing uw deel zijn vandaag. In Jezus naam. Mooi zo, we gaan dan nog naar een pokoe luisteren van Raf Shanko en daarmee gaan we afsluiten. En dit pokoe, dit lied heet Padong.

Goedemorgen broeder, blessie blessie, Wanika is wakker. En wij luisteren ook, we hebben weer genade gehad van de Heer. Amen. Blessings aan elke luisteraar van broeder Gerald Smit. Mama Corneli, die zegt frisse morgen groet. Inderdaad, we zijn geschapen om een bruikbaar instrument te zijn in Gods zijn wijngaarden. Gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Dus stel u open om niet uw bestemming te missen. Zoals de engelen het doen in de hemel. Amen. Grens Corneli, ik dank u van harte. Blessings Ian Gumorgu. Joy comes in the morning. We zijn echt bevoorrecht dat wij Jezus de Christus volgen en kennen. Zijn stem onze herder. Blessings Radio Shalom. Blessings voor de luisteraars. En jullie, brada, de medewerkers van Christus Jezus. Greets en salute in de wonderbare naam van Jezus uit Eiburg, Amsterdam. En brada, hahaha, werkelijk, ik luister naar de radio. En toch, je hoort een mooie pokoe. En dan hoor je bemoediging voor het lied heen. Door het lied heen. Ah, ik bid voor balans in jullie werk voor Jezus. En Ian, thanks voor de bemiddeling die je vertelt door de Heilige Geest. Over geestelijke besef over Ananias. En last but not least, Mama Florence die zegt goedemorgen, mijn geliefde. God zegen. Dank, ik groet een ieder. Heel veel liefde, geduld. Mogen de geest van God ons vandaag weer leiden in alles. Lobby en blessie. Ik groet ook mijn geliefde zus Sabrina. Ja, groetjes mama Florence. En zo zo lobby ik je ook toe. Ik hoop niet dat ik een bericht heb gemist. Als ik dat heb gedaan, I'm very sorry. Mijn tijd is om. Ik moet jullie groeten. Ik wil jullie danken nogmaals voor het afgestemd zijn op Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Er is nog een heleboel dat we zullen uitzenden vandaag. Dus blijf afgestemd op 94.5 FM. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. Morgen zijn we weer aanwezig, zijn we weer on air. Hier aan de Stadionland nummer 7 met een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Ik groet jullie. We love you. Nanga da lobby for Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En mwah, mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom aan dit programma bij een Goed Begin. Ik ben broeder David Hera, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Alvorens we Gods woord gaan, laten we bidden. Amen. Vader, ik dank u mij, God Heer, voor deze dag Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid Heer vandaag Heer. Vader Heer, dat u ons sterkt Heer, bekrachtigt Heer en helpt Heer. En Vader Heer, dat u ons vrijzet Heer voor alle goed werk in Christus Jezus. Amen. Vader, dat u dit goed werk bent begonnen in ons leven, dat u het ook voleindigt in Jezus' naam. Amen en amen. Laten we openslaan in Genesis 6, vers 8. Genesis 6, vers 8. Laten we vanaf vers 5 lezen. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slecht was. Slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Amen. U ziet dat ons karakter de Heer kan treffen in zijn hart. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen zoals het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Prijs de naam van Jezus. Amen. Ik wil vandaag een beetje praten over een paar manieren van apart gezet zijn. Amen. Zodat wij voor een heilig doel gebruikt kunnen worden. Niemand wordt gebruikt door de Heer zonder apart gezet te worden. Amen. Die heiliging die van God komt. Amen. Je hebt de heiliging, dat is van jouw kant. Je

Niemand wordt gebruikt door de Heer zonder apart gezet te worden. Amen. Die heiliging die van God komt. Amen. Je hebt de heiliging, dat is van jouw kant, je.

van man en vrouw is het er niet. En dat is pijnlijk. Dus waak ervoor, lieve vrouwen, waak ervoor dat die man zich wil blijven ontfermen over je. En kies ervoor dat je in die relatie blijft. Vooral als mensen getrouwd zijn, maar ook als je heel lang bij elkaar woont. Dat je ook niet kiest om eruit te stappen, maar ervoor kiest om nu te gaan huwen. Huwelijk is heel belangrijk. Het is een drievoudig snoer. Dat wil zeggen, wat eigenlijk niet bij elkaar kon blijven vanwege het feit dat jij en die man alleen de relatie in stand houden, daar komt de Heere bij. En die is een hele sterke ruggengraat. Dus wees heel erg voorzichtig met je relatie. Bouw eraan. Werk eraan. Laat er goede verstandhouding zijn tussen jou en je partner. En laten de kinderen niet ertussen komen en elkaar opzetten tegen elkaar. Maar maak afspraken. Hoe gaan we de kinderen opvoeden? Of hoe gaan we maken dat de kinderen ons niet beïnvloeden tegen elkaar? En heb momenten van besprekingen alleen. Weet je, heel alleen waar je niet... Het is soms heel confronterend. Maar het doen gewoon. Ik heb het over broze relaties die eigenlijk een beetje hellend zijn naar, ja, ik heb niets te maken of ik wil maar niets meer. Dat het weer terugkomt naar liefdevol zijn met elkaar. Liefde is de sleutel. Ja toch, liefde is de sleutel. Er moet liefde blijven in ons midden. Of het nou de beschermende liefde van de man is, of de liefde van de vrouw die gewoon van de man houdt, omdat ze van hem houdt. Gewoon omdat ze van hem houdt.

Liefde is de sleutel. Hou het vast, hou die sleutel vast. En houd, nou, maak dat hart open om die liefde weer te laten vlammen. Want dat is belangrijk. En het is een onderhoud, hè. Net zoals je lichaam onderhoudt, omdat je van je lichaam houdt. Je wil een mooi gezicht zien in de spiegel. Je nagels, je voeten, enzovoort. Zo is het met je relatie. Onderhoud, onderhoud. Ik las laatst in het nieuws dat er iets is met de Weidenbosbrug. En ik was, daarom moet je ook niet te veel lezen in het nieuws, want het maakt je zo bang soms. Dat er een paar dingen zijn ontdekt die niet goed waren. Of dat iets van de Nederlandse regering gezegd heeft of zo. Maar in elk geval, de Weidenbosbrug is gebouwd. En het is een hele grote brug. En er gaan hele zware trucks overheen. Het moet onderhouden worden. Het is een brug. Het is een brug die over water heen gaat. En je moet het onderhouden. Dus het is belangrijk dat het onderhouden wordt. Net als die hele lange Kopenamebrug die naar Koroni gaat. Die moet ook worden onderhouden. We moeten bruggen onderhouden. Er is ook een grote brug aan de Oost-Westverbinding. En diezelfde brug vind je terug aan de Kotika, bij de Kotika rivier. Dus we moeten bruggen onderhouden. Want die bruggen zijn een verbinding tussen oever en oever. Dus als er wat is met de Weidenbosbrug, dan moet er naar gekeken worden. Er moet aan gewerkt worden. Het kan misschien niet afgesloten worden, maar er moet iets gebeuren ten aanzien van het onderhoud. En zo is het ook met ons huwelijk, onze relaties. We moeten onze relaties onderhouden. We moeten de relatie niet stilzetten, stopzetten. Oh, we gaan even 3 maanden uit elkaar en gaan we kijken of we nog bij elkaar horen. Nee, je gaat werken eraan. Bewust kiezen ervoor. En wees niet als een koe die zegt dat het gras aan de andere kant groener is dan het gras dat hij hier eet. Het is hetzelfde. Dat gras heeft diezelfde kleur, diezelfde smaak, diezelfde. Omdat een vrouw is een vrouw, een man is een man. Die man die je nu hebt, die moet je nemen, bij zijn kraag pakken en zeggen, luister, zit hier, we gaan even praten. Maar natuurlijk met liefde. Of die man omgekeerd moet zijn vrouw veel geduld geven, want een vrouw heeft veel aandacht nodig. Een vrouw

zoveel aandacht nodig. We hebben zoveel aandacht nodig. Ja, maar een, we houden van die man. Dus het werk van beide kanten. En we gaan dus werken aan onze relatie. Laat die beschermende liefde van die man niet verdwijnen. En laat die diepe liefde die die vrouw heeft blijven. Ze heeft vaak een bewonderende liefde. Laat het blijven, man. Nou, ik praat niet aan de mannen. Ik bedoel dat jij als vrouw aan de man zegt dat hij, dat hij de man moet zijn die je had ontmoet voordat hij jou leerde kennen. Die man moet hij zijn. Hij moet zichzelf zijn. Want voor die man heb je gekozen. Hij moet niet proberen om anders te zijn omdat hij jou in zijn leven heeft. Natuurlijk gaat alles anders, maar hij moet zichzelf zijn, want dat had je bewonderd in hem en dat heeft je aangetrokken tot hem. Werk aan die relatie. Stop het niet. Zet het niet on hold, want on hold, ja, uitstel is afstel. En uitstel kan afstel brengen. En dat willen we niet. Dus laten we voorzichtig zijn. Nou, we hebben even gesproken over het een en het ander. We hebben een music break. En zometeen keren we terug naar het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, we hebben een music break gehad. Dit is het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. En u die er nu pas bij komt, kom er gauw bij, want we gaan nu beginnen met het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is de grootste angst van de man. Vandaag gaan we echt praten over man en vrouw, hè? Dat is belangrijk, omdat als je een relatie hebt, moet het een sterke relatie zijn. Als je een relatie hebt, moet hij verbonden zijn in de Here. Als je een relatie hebt, moet je zeker zijn dat de Here erachter staat en jij ook erachter staat. Je kan niet een halve relatie hebben, nee, kan niet. Je kan niet een relatie hebben en dan ben je niet volledig erachter. Je moet volledig in de relatie zijn. Anders dan hoef je niet bij elkaar te blijven. Of je blijft bij elkaar vanwege redenen, een zakelijke relatie. Nou, er moet altijd liefde zijn. Mannen hebben bepaalde angsten. En wanneer we mannen bekritiseren, denken ze dat we ze minachten. En mannen kunnen daar niet goed tegen, omdat zij een ander beeld hebben van kritiek. Wij vrouwen geven kritiek omdat we verbetering willen zien. Maar die man ziet het anders. Hij denkt dat je hem niet als waardig ziet. Waardig genoeg om bepaalde dingen te doen. En vrouwen zien zichzelf als een lieve en schattig vrouwtje. En de man ziet ze als een grote, sterke, stoere man die alles kan verdragen. Dat denken we. Maar vrouwen zouden moeten inzien dat hun man eigenlijk niet zo groot en sterk is en een onkwetsbaar. Want we denken dat ze onkwetsbaar zijn, dat ze alles kunnen verdragen wat we zeggen. En dan is er een voorbeeld gegeven van een hele groot gebouwde man. En ze hadden ruzie. Hij en zijn vrouw hadden ruzie. En hij zei tegen die vrouw van boy, je haat me echt. En dan was ze zo gefrustreerd. Ze zei van, als ik schreeuw dat ik je haat, dan zou je moeten weten dat ik het niet meen. Oh my god. Mijn gunst. Ze zei, je bent 2 meter lang. Je weegt 120 kilo. En ik zeg het omdat ik denk dat je wel er tegen kan. Maar in werkelijkheid, lieve vrouwen, kunnen mannen niet er tegen. Ze kunnen er helemaal niet tegen. Dus denk niet dat hun uiterlijk zo indrukwekkend is. Zo geweldig mooi. En dat ze emotioneel ook zo indrukwekkend zijn. En dat ze niets voelen. Nee. Nee hoor, het raakt ze zo diep. Voor hun is het alsof je op ze neerkijkt. En in feite is het ook zo, want je woorden zijn belangrijk, toch? Wat je zegt is belangrijk. Dus je moet geen dingen zeggen waarbij het eigenlijk erop neerkomt dat je neerkijkt op die man. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Esther, het boek van Esther, dan zie je hoe die minachting voor mannelijke angst eigenlijk, hoe het wordt beschreven. En wat voor angst is dat? Vrouwen kunnen hun mannen gaan verachten en ook tegen ze ingaan. En dat, wat is het gevolg? Dat hele koninkrijk, in het hele koninkrijk zou er geen einde komen aan deze minachting. En die ergernis die vrouwen hadden over hun man zouden ze dan uitstorten eigenlijk. Ze zouden het gaan laten zien. En dat was de angst van de mannen. Vandaar dus dat het ook gezegd werd. Als je het even wil lezen, dan kan je lezen in Esther 1 vers 18. En het gaat dus erom dat die man eigenlijk bang is voor die minachting. En dat het in het Bijbelboek van Esther, of waar dan ook eigenlijk, niet goed te praten is. Maar vrouwen zijn omgekeerd bang dat ze niet geliefd worden. En zo zijn mannen bang dat ze niet gerespecteerd worden. Zie je? Dus dat is die angst van die man. Die man wil gerespecteerd worden. Hij wil niet geminacht worden. Hij wil het respect van die vrouw blijven krijgen. Hij wil het blijven erven. Maar ja, wij als vrouw zeggen, oh, dan moet hij dit niet doen of dat niet doen. Enzovoorts. Dus grootste verlangen van de man en het meest waaraan hij behoefte heeft in een relatie, dat is dat die vrouw hem eert en respecteert. En wij als vrouw vinden van, oh, dan moet hij het verdienen en hij moet zich niet als een ongedragen en hij moet niet dit doen en hij moet me niet kleineren. Hij moet ook van me houden, hij moet aandacht schenken aan me enzovoorts. Dus dat is onze reactie. Hè? En daarom gaan we dan dingen zeggen. Die dan eigenlijk, als je het zo omschrijft, dan betekent dat van we hebben geen respect voor hem, we minachten ze. En je hebt dus dat er allerlei onderzoeken zijn geweest. En mannen vertellen dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze niet gerespecteerd worden. En er is een onderzoek dus in de relatie man en vrouw uitgevoerd. En daarbij kregen ze de gelegenheid om een vraag te stellen. Nou, elke man en elke vrouw heeft een verwachting van een relatie, van het huwelijk, van een liefdesrelatie. En zelfs in de beste relaties heb je ruzies over alledaagse dingen, hè? Gekste dingen. En de man zegt dan dat, de mannen geven aan dat wanneer ze een bepaalde gekke ruzie hebben met hun vrouw, dat de vrouw ze op dat moment niet respecteert en dat die vrouw op dat moment niet van hem houdt. Dus dat is belangrijk, hè? Die man wil niet alleen gerespecteerd worden, maar hij wil zeker zijn dat die vrouw nog steeds van hem houdt. En die liefde ervaren ze. Ze ervaren het wanneer we van ze houden. Wanneer we van die man houden, ervaren ze het. Ze voelen het, ze zien het, ze weten het. En misschien hebben ze het misschien eerder niet echt al zodanig laten blijken dat ze het belangrijk vinden. Maar ze geven het wel aan dat wanneer er kleine gekke ruzies worden gemaakt, dat die minachting er is, dat respect missen ze dan en die liefde. En dat is eigenlijk, ja, dat overgrote deel van mannen in dat onderzoek, dat heeft aangegeven dat die vrouw ze op dat moment niet respecteert. En dan liet het eigenlijk zien dat mannen tijdens ruzie, dat ze het veel, als je ruzie maakt, dus tijdens die ruzie, in de heat of the conflict, daar hebben ze het nodig, dat je ze respecteert. Oh, wat moeilijk. Ja, maar je moet proberen. Ik moet ook proberen. Dat je in the heat of the act, in the heat of the moment, wanneer je die ruzie hoog, dan ga je respect moeten tonen. Hoe? Door geen woorden te gebruiken die maken dat ze ervaren dat je geen respect hebt. Ik heb iets meegemaakt waarbij een man en een vrouw ruzie maakten en die vrouw zei, hou je bek. En ik zei, nee. We gebruiken dat woord niet. Dat is voor dieren. Die man is toch geen dier? Dus hou je mond. Als je wil zeggen dat hij stil moet blijven, zeg blijf stil of hou je mond. En ook van iets van in plaats van voeten zei ze poten tegen die man. En ik zei nee. Die man heeft geen poten. Oh, dat ding ging dwars door mijn ziel heen. Dus dat soort woorden zijn belangrijk. Welke woorden kies je? Je kan ook ruzie maken zonder te schelden, zonder af te geven op de ander. Dus dat is ook belangrijk. Dus mensen, ga na als je woorden respect tonen, ook al heb je ruzie, al ben je zodanig verhit. I'm a tiger man today. Dan weet je van, je moet toch op je woorden letten. En dat is vaak het geval niet. Want wanneer we zo verhit zijn, dan zeggen we te veel, praten te veel en we zeggen dingen die we niet moeten zeggen. Het is dus duidelijk dat die mannen meer gevoel, meer waarde hechten aan gerespecteerd te worden dan geliefd te zijn. Natuurlijk willen ze ook geliefd zijn, maar op het moment van die ruzie is dat respect voor ze heel belangrijk. En weet dat. En ga het niet breken omdat je nu weet dat ze dat willen. Oh, dat moet sorry. Nee, het is niet goed. Het is net een, jij bent brozer vaatwerk. Het is precies als wanneer die man jou stuk slaat. Hij kan je niet meer bij elkaar lijmen. En als hij je gelijmd heeft, dan zie je al die barsten nog. Weet je, dus laten we dingen liever voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, toch? Het is een, er zijn spreekwoorden die zeggen voorkomen is beter dan genezen, is het dat? Of voorkomen is beter dan blussen, enzovoorts. Omdat sommige dingen moeten niet gebeuren. Als ze gebeuren, gaat er zodanig veel stuk dat je spijt hebt achteraf. Of ja, je kan alleen maar je schouders ophalen. Nou, en vrouwen omgekeerd willen gewoon iemand die van ze houdt. En die dat je speciaal bent voor ze. Nou, als je speciaal wil blijven voor je partner, heb respect voor hem. Toon respect ook, al heb je nog zoveel ruzie. Toon respect voor hem. Dan gaat die liefde die je altijd voelt wanneer die man om je heen is, al is hij op afstand of belt of doet iets voor je, dan ga je die beschermende liefde blijven ervaren. En dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk voor de relatie. En als je een relatie hebt die een beetje naar de verkeerde kant gaat, omdat je vindt, waarom gaat het zo? Ga werken eraan. Denk niet dat die andere man daar buiten beter is dan die man die je nu hebt. Er zijn mannen die echt vreselijk zijn, vrouwen die vreselijk zijn. Er zijn mensen die typisch echt gewoon krengen zijn. Maar probeer naar de goede kant te kijken. Kijk van, die man die ik heb is niet zo slecht. Of die vrouw is niet zo slecht. Dus werk aan jezelf en desnoods een gesprek of therapie of een counseling, noem maar op. Maar behoud die liefde. De grootste angst van de man is om niet gerespecteerd te worden. En dat kan je gebruiken om je relatie weer in het gareel te brengen. Laat de Heer je wijsheid geven. Bid voor wijsheid voor jezelf. En terwijl de Heer je wijsheid geeft voor jouzelf, gaat hij door je heen spreken. En die woorden die je gaat uitspreken, gaan die man zijn hart verwarmen. En dan gaat de Heer dat hart van die man bewilligen. Om te willen luisteren en om te willen veranderen. Niet om te veranderen, om te verbeteren. Een mens verandert niet. Je bent zoals je bent, maar je wordt gevormd. Toch? Je wordt gevormd. Je karakter wordt gevormd. Je zienswijze, je visie wordt gevormd. Alles wordt gevormd. Dus nogo sora mangt. Oké, hier ben ik. Handen in je zijn. Nee. Ja, laten we nederig zijn naar elkaar toe en liefde tonen. Want liefde is de sleutel. Tot zover het programma Vrouw Vandaag. En tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag. Een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

0: matter.
1: Not going to stop.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abit chat kost mala. Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu an new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En een verfi, dizi. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jobo. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi, ja.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals.

0: Records.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar toch,
1: je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Tijd voor de Happy Hours live vanuit de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Het is tijd om elkaar te bemoedigen, om samen radio te maken. In elk geval om te getuigen van deze geweldige God. En dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live in de Happy Hours. Om 2 uur starten we met de verplichtingen. En dan gaan we naar de aangevraagde songs. Dus u mag vandaag wederom groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je je favoriete gospelsong aanvragen. Kan tot 2 uur. En dan gaan we na 2 uur naar de playlist. Ik ben Leandro Marto Suijo. Ik nodig u uit om te bellen of te appen. Zodat u kunt groeten, bemoedigen, kunt feliciteren. En natuurlijk je pokus kunt aanvragen. Op deze donderdag van 23 juli 2026. Nou, ik kijk uit naar die aanwezigheid. Zodat we Gods Koninkrijk kunnen representeren. En God kunnen uitdragen live vanuit dit station. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Muziek van Jay Renner, One More, de kick-off voor vandaag. Nou, daarmee starten we de happy hours. De lijnen die staan open, dus u mag erbij komen. En met ons de happy hours doen op deze donderdagmiddag. Yes, goedemiddag. U mag bellen of appen naar de studio. Dat zijn de nummers 422-650. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokoes aanvragen. That is what we do here on this station. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Yes, dan is het de Happy Hours Live. Dus welkom erbij. De blessings aan u allen, de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die luisteren vanuit het buitenland via onze website. We feliciteren alle jarigen. Ik wil alvast de felicitaties richten naar Marlene Martos Wiknyo Kaswadi. Ja, mevrouw Mama Marto is vandaag jarig. De felicitaties vanuit de Happy Hour. En natuurlijk bent u vrij om nog meer mensen te feliciteren. Misschien ken je iemand die jarig is. Dus je mag het feestje hier vieren. Ook al ben jij jarig. Nou, voel je vrij. De Heer is in ons midden. Alles dat toch ontbreekt is uw aanwezigheid. So welcome on the radio. Nothing but gospel on the station. En u bent in de gelegenheid om met ons de happy hours te doen met de studio. Goedemiddag.
1: Amen. Goedemiddag.
0: Welkom erbij.
1: Ja, welkom. Blessie. Mm-hmm. Dat is zuster Marjorie hier. En ik wil ieder van harte bedanken die me gisteren feliciteert. Ik stel het zeer op prijs. Ik had een rustige dag. Amen.
0: Amen.
1: Ik wil verder twee mensen feliciteren. Dat is uw lieve moeder, mama Marten. Van harte gefeliciteerd. Mogen de heren u nog vele jaren na deze geven in goede gezondheid natuurlijk. En de beste wensen. Geniet van uw dag. En ik wil ook feliciteren zuster Renate Markelo. Markelo, ja. Zij is ook jarig vandaag. En voor deze mensen. Nou, mijn date idee. Laten ze een beetje gaan dansen.
0: Oké, okay, gaat goed.
1: Abon, dat was het.
0: Blessie.
1: Is goed, dan blessie. De groetjes.
0: Abon, doei doei. Dat is onze eerste beller voor vandaag. Zoals gisteren ook jarig. En wilt natuurlijk alle mensen bedanken die hebben gefeliciteerd. Ja, is altijd fijn toch als mensen notities nemen. Als mensen aandacht schenken. En je laten weten van, hey, ik denk aan je. Dat is waar liefde allemaal om gaat. Alvaro Kies die zegt, bro, blessings. Hey, blessie bro. Lang niet gezien, man. Enjoy the happy hours. Live vanuit de FM 945. Het kan ook via TikTok. We groeten al de mensen die meekijken daar. U mag tot 2 uur bellen of appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert naar dit station. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen, de FM 945. Holy Father, nothing but gospel on the station. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 bent u in de gelegenheid om het in de happy hours te doen. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen en genade met u en families van Radio Shalom. Mijn boodschap luidt: leg uw werk in de handen van de Heer, dan zullen uw plannen werkelijk gaan worden. Graag dat lied afdraaien van Jim Reeves, The World Is Not My Home. Bestemt het voor u en alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom erbij. Middag Lea, hier bij de extra felicitaties aan mama Marto en Gods rijkste zegen over haar leven in goede gezondheid. Boko boko blessie namens al haar kids, schoonkids en vooral kleinkinderen. En dat ze mag genieten van deze dubbele portie zegen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en pokus aanvragen. Het is de radio waar we elkaar bemoedigen, waar we elkaar lief hebben. Ja, waar we de liefde uitdragen. Dat is wat God van ons wil, mensen. We moeten niet alleen met bijbelteksten gooien en elkaar slaan met bijbelteksten. Nee, wanneer we elkaar oprecht lief hebben zoals God dat wil, dat doen we precies wat Hij wil. Welkom als u net erbij bent. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. En natuurlijk ook de mensen in de ziekenhuizen en de gevangenissen. Limo Blaze met Holy Father. Alvaro, ik ga je vragen om te appen alsjeblieft, bro. Dat is voor de goede gang van zaken. Want bij Alive die stapel, dan gaan alle verzoekjes weg. Dus ik verzoek je om te appen naar de studio. Zodat wanneer we na 2 uur de leader gaan programmeren, dat we de aanvraagjes kunnen volgen in de juiste volgorde. Maar na 2 uur worden de liederen geprogrammeerd. Dan mag je dus gaan luisteren en genieten van al de aangevraagde songs. Het nummer staat genoteerd, Breda. 422-650, dat is waarop je mag bellen. Of zo niet, WhatsApp je naar 875-53-58. Middag, broeder Leandro. José Strok stuurt de groeten aan zijn gezin, Strok Blessie. Ja, ja, welkom erbij, José. De blessings voor u allemaal. De mensen in het buitenland. Mensen komen gewoon bij, hoe meer silo, hoe meer vreugde. Voel je vrij om te bellen of te appen. Het is uw programma.

0: Het is radio om u te bemoedigen en uw geestelijk te voeden. Gods woord is voeding voor uw geest, mensen. Gods woord is de bron van uw geloof. Geloven komt door het horen van het woord. Maar het geloven groeit door het bestuderen van het woord. Als je het woord niet leest, mensen, gaat je geloof doodbloeden. Lik van je kont tot brief, je moet het aanwakkeren, je moet het ontwikkelen. En het is het woord van God die de bron daarvan is. Dus ja, het woord van God is, ik zou niet zeggen een verplichting, maar meer een behoefte. Jezus zegt, we leven niet alleen van vlees en brood, maar elk woord dat God spreekt. Dus je hebt het nodig. Net zoals je voor je lichaam zorgt, zo moet je ook voor je geestelijk lichaam zorgen, je geestelijk leven. Daarin moet je investeren. Met de studio, goedemiddag.
1: Broeder.
0: Ja, goedemiddag. Welkom erbij.
1: U wordt nog hartelijk gefeliciteerd. En ik vraag deze plaat aan Kwakenja Tumini. Knapoetja, tja.
0: Oké, je mag hem bestemmen.
1: Bestemmen voor ieder die luistert.
0: Ah, bon.
1: Ieder.
0: Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet van je pokoe straks en bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Abom, brada.
2: Yo, Papa San en JL.
0: Marlon is er ook bij vandaag. U mag tot 2 uur erbij komen.
2: Life to me, Jesus.
0: Het is de happy hours live op deze donderdag.

De lijnen die staan open. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Je mag dat doen door te bellen of te appen naar de studio. Kan tot 2 uur. Dus voel je vrij. En welkom in de happy hour. Het is geworden 17 minuten over 1. De groetjes vanuit Paramaribo. In het bijzonder voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Hey, bless you, brother Lea. De groetjes vanuit het verkeer. Keep up the good work en God zegen voor alle luisteraars. Graag een lied naar keuze. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de happy hour.

0: Dan mag je dus non-stop gaan genieten van al de aangevraagde songs.
1: Ja, dan nog.
0: Het is nu lekker interactief bezig zijn, elkaar bemoedigen, de liefde met elkaar te delen, de getuigen van deze geweldige en genadevolle God, zodat de mensen mogen weten dat er een redder beschikbaar is en dat hij klaar staat om ons het beste te geven. De Bijbel zegt, geen oor heeft ooit gezien. Nee, geen oor heeft ooit gehoord. Geen oog heeft ooit gezien. En geen verstand kan vatten wat God in petto heeft voor degene die hem liefhebben. Met andere woorden, je staat er niet bij stil. En je hebt geen enig idee hoe geweldig je toekomst eruit ziet in de Heer. Je hebt het nog nooit eerder gezien. Je hebt nog nooit ervan gehoord. Want wat God voor je klaarlegt, is nieuw, is bijzonder. En ik zou zeggen, is goddelijk. Want de Sansa Gade Edu aan op Chimboisani. Nee, is geen menselijk mensenhandenwerk. We praten hier over goddelijk werk. We praten hier over dingen die ons verstand te boven gaan. En dat is de God die we dienen. En daarom, als je een relatie hebt met deze levende God, ga je getuigenissen op getuigenissen hebben. Want Afasva Gade Oshor en Srefi. En de dingen die je gaat ervaren, gaat je verstand te boven. En je gaat er alleen maar versteld van staan. Dat is de God die ik dien en de God die ik verkondig. Dat is de God die wij representeren. Hij leeft, mensen. En hij houdt van iedereen. Goedemiddag, Leandro en volgers. Mag ik mevrouw Marlene Martensuiknjo feliciteren? Boko boko blessie. Ja, ook gefeliciteerd terug.

U geniet van de muziek terwijl u mag bellen of appen, mensen. Dus voel je vrij. En welkom in de uitzending.

Dit is een van de redenen waarom ik trots ben om een Surinamer te zijn. Een land met verschillende culturen. Een land met verschillende talen. Een land met verschillende rassen. Dit is, weet je, mino matalanga na trasi. Het eerste dat ik begin te missen is dat eten. Tim da ino manja hier die hamburger of pizza, althans minicher. Ik loop niet alesi. Even na alesi masala. Even na alesi met soep. Even na alesi met kip. Rijst met pom. En weet je hoe heerlijk wij als Surinamers het hebben, hoor. We staan niet erbij stil hoe bijzonder we zijn in de wereld. En daarom is het tijd dat we ons land gaan uitdragen. Dat we elkaar gaan respecteren. Elkaar gaan koesteren. Dat we gaan beseffen dat we bijzonder zijn in de wereld. Isap omis matede konja dat de vier. Ze voelen het anders. Het is een andere ervaring. Er is geen land als Suriname. Ja, ik zou dat ook doen hoor. Als ik in het buitenland was. Zo zo strana nyami bobo. Ik vind het op een restaurant. Mek de buurt is maar tesi sana strana nyang. Goedemiddag, mag ik ook om al je faithful aanvragen? Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. God zegen, broeder Lea, graag geen andere naam voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag, Maureen. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, broeder Lea. Ik groet de huisgroep leden van Dessa. Hoor je vaste, no dry baka, no fadong. Blijf in het licht. Ja, ja, ja. Andersom hadden mij dat Oost-West thuis best. Wanneer was het? De laatste keer waren we op vakantie. Eigenlijk elke keer als we op vakantie zijn, hoor. Teminya, today, minya, manjana, trasi. Begin ik me al... Ik voel gewoon dat ik een vreemdeling ben. Dan begin ik naar huis te verlangen. Gewoon om het eten, hè. Gewoon om het eten. Yes, je zat tijde, ja, dat zo lees je lust toe aan pizza. Tijde, dat vind je lust, schrijf, schrijf. Dat wil je jangan bening eten. Je wil je currykip eten.

Ja, dat ken ik wel. Jelle is je balk. Je fuga van Nyang. Goedemiddag, shalom familie. En broeder Leandro, van harte gefeliciteerd met uw moeder en alle jarigen. Heel veel gezegende jaren toegewenst en boeken boeken blessing. Laten we de Heer loven en prijzen voor zijn gunst bewijzen. Groetjes uit Den Haag van zuster Sietje. Hallo! Ik lust direct Krobia, joh. Zie wat zij het doet. Je weet hoe lijk je Krobia hebt gegeten, joh. Vooral wanneer het lekker droog gebakken is, joh. Dat je stof in bakken dat je. Zie je dat dat praat over typisch Surinaams eten, joh. Goedemiddag Leandro, kom van die Sama Kawomi. Hey, blessie bro. De lijnen die staan open, mensen. Ja, ik weet waar ik naartoe moet hoor. Maar je wilt mensen niet lastigvallen toch? Daarom leer ik die dingen zelf maken nu. Ik ben blij dat ik het beste voorbeeld heb gehad in de keuken. Dus het fundament is er, het fundament is er. Maar Asana, Laboria, Asana, Fufena, Fisi, tegenwoordig vond je die dingen overal. Hè. Vroeger vond je vruchten overal. Omdat kan de Fossi mee bij Waka Waka, toch? Met mijn jeetje gaat met je vrienden op stap. We liepen van Geersvleet naar Lionsberg om te gaan zwemmen, om te voetballen. Dus je kijkt je ogen uit, je ziet een heleboel dingen, je ontdekt een heleboel dingen. Tegenwoordig gaan we met de auto. Dus we zien nauwelijks wat er in de straat is. Nee, je ziet heel veel als je loopt, hè. Als je gewoon loopt door de straat. Als je, weet je, vroeger hadden we geen andere keus. Ik had wel een fiets, maar mijn vrienden hadden dat niet. Dus, you know, Gwanga bij zich dat het raar wakker. Dus dan lopen we allemaal en dan zie je vruchten. Dat was vroeger maar lekker. Kunnen benja chips, tessa, vissa, toemsi. Nou, het was manja, groene manja op azijn. Groene manja met zout.

Op de lijst, Mama Marto en Renate Markelo, die zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties en heel veel zegen. Sarah Makala en Afruchtejer, hè? Prijan, you make me very edde boy. Oh, Prijan, je kent het adres van Shalom. Zorg goed dat weet je wat ik lust? Ik lust sapatillen vooral. Die zie je nauwelijks, ook bij de groenteboer of de serie in de Nawalo, Groen Groezani. Sapatillen heb ik lang niet gegeten. Maar vooral een Golet manja of een Kayana manja. Prijan, if je qua Noord of je komt naar de stad, denk aan ons, denk aan ons. Dat was No Me Falta Nada van Madia Lara. Mensen, de lijnen die staan open, dus kom nog, kom nog. 3 minuten voor 1:30. Straks na 2 uur krijg je de pokus. Deze

0: U bent in elk geval tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen. Prisjalmo, wacht, die tap de vroeg 2 uur. Voor alle sapatie.
1: Wacht, nami day today.
0: Marjorie Menes Kapel met Nami Day Today. Terwijl u mag bellen of appen, mensen. Nami Day Today. Ja, je doet het samen met ons elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan zijn we lekker interactief op de radio. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af, dan gaan we naar de pokus. Dus kom er gewoon bij, nou. Je mag bellen of appen. Dat mag op de nummers 422650 of 875-5358. Hey boy! Die sama kaomi. Brada, brada. Brada Fredio, look what ik aan de voorstel is. Ik kan gewoon planten, hè. Want ik ben nooit naar Sipaliwini geweest. Mio ango dat je wel, want die van me ben ik tot. Tepe mi go, mi rego tena. Ananyastra, Anistran, dat is Brokkoponde toch? Ja, ik was stuw meer, maar ik denk niet dat ik ooit verder dat ben geweest hoor. Maar het is wel, kan dit isabi toch? Te masrano koite idoro i pensioen leeftijd. Dat wil ik wel, ik wil wel tenminste 2 tot 3 bestemmingen in het binnenland bezoeken. Mino katanasrananda nooit mino guatapse. Dus het ligt sowieso op een verlanglijstje hoor. Maar ik vind het persoonlijk duur, man. Het is bijna even duur als een ticket naar Miami. Ja, om naar het binnenland, als je via, weet je, die reisbureaus. Naar 3 barkidala, 4 barkidala. Voor niet eens een week. Het is het wel waard, hoor. Maar weet je, is, als je zulke bedragen moet neertellen, dan moet je echt goed nadenken. En keihard bidden. Maar waar er wil is er weg. Dus belangrijk is, je neemt het mee in de planning. En kijk hoe je het leidt. Goedemiddag, ik doe de groeten aan Clyde Jezus. Blessings to you. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag, guys. Het is de Happy Hours Live. Daarom is het eigenlijk de meeste massa qua binnenland naar de toerist. Want ze komen echt gewoon daarvoor. Hè. Je hebt mensen die vanuit verre komen alleen gewoon om naar het binnenland te gaan. Maar dat is om te zien hoe uniek ons binnenland is. En hoe prachtig het is. Ik vind het wel jammer dat het wordt... Goed, laten we dat aan elkaar laten. Uno tak politiek tori. Maar laten we blijven bidden voor het land. Dat ons land behouden wordt. En dat het niet verkocht wordt aan derden. Vooral niet aan buitenlanders die denken aan geld maken. Want je ziet dat mij dwang aan de eigi kondre. Dat mij kon ja, fuko plunder. Dus mensen, laten we blijven bidden hoor. Bidden alleen kunnen hoor. Althans meer, ik kan alleen binnen. Ik ben niet bevoegd om naar het binnenland te gaan. En mensen daar gewoon op te ruimen. Nee, want de autoriteit heeft ze daar geplaatst. Dus het enige dat ik kan doen is bidden tot de Allerhoogste. Bidden tot degene die wel alle macht heeft in hemel. En op aarde. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
2: Hi, bro. Hi, go.
0: Hi, fo, kabarada. Je chami guatap si, no?
2: Ja,
0: hier heb je boven. Welkom. Say, do good today.
2: Well, me want to felicite alla des massa variari today. And all to you. Leandro, asan sa yari toma? Let me know lo bere.
0: Sa me do?
2: Je geeft felicitatie naar de smassa voor jari dat je teken de cadeau normaal.
0: Ja,
2: dat
0: toch, van ja. Man. No, de smassa one voor jari dat mij one cadeau toch. De smaan felicitatie, mij one cadeau.
2: Oh, prate cadeau.
0: No, als dona heeft de smaan, geef cadeau toch. Maar ik, vijf takje met takje gewoon toch.
2: Ja, dat was gewoon grapje.
0: Ja, ja. Ja.
2: One, happy birthday, Poco. En daarmee zijn Gogi, alle de variaris, massa variaris, idee.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Het maakt niet uit, hoor. Jullie zijn Poco, een variaris, Poco. En zijn Gogi, alle de massa variaris, idee.
0: Oké.
2: En alle de massa, ook massa voor Firi. En ook to give you.
0: Yes.
2: Ik denk dat ik een cadeau heb.
0: Abo, we gaan dit van jou, Poco. En bedankt voor het bellen.
2: Oké, thank you. Tot zo.
0: Abo, hi, bless you. Yes, en dat is Brada Freddy die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. Je mag erbij komen, mensen. We zijn er tot 2:00. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Milo Bapoku, this boy.

Het is radio om je te bemoedigen, radio om je te sterken, radio om je dichter bij de heren te brengen. Minazap heeft ooit die ervaring, Ibroko, je bent helemaal kapot van binnen, eigenlijk te neergeslagen. Ben je Arkiwan Poku? Of je, hebt een, je bent tegen een bijbeltekst aangelopen en je voelt je ineens gesterkt. Waar je geen hoop hebt, krijg je plotseling hoop. Waar je het niet meer zag zitten, zie je plotseling een weg door de woestijnbanen. Je ziet plotseling licht in de tunnel. Dit is waarom ik van tijd tot niet van tijd regelmatig naar God zoek in zijn tegenwoordigheid ben. Omdat het gewoon, het is therapie, de beste therapie.

Noufa samen met oom Jay. De groetjes vanuit Paramaribo. De groetjes vanuit Shalom FM. Voor de mensen die luisteren vanuit huis, vanuit het verkeer. De mensen in het buitenland. Je mag ook erbij komen hoor.

Mag ik een liedje aanvragen van in de room? Ja, dat mag natuurlijk. Welkom erbij. Na 2 uur krijg je de pokus. Openbaring 22 vers 18 tot 21. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetieën van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek staan geschreven. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek geschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Kom Heer Jezus, de genade van de Heer Jezus zij met allen. De Bijbel waarschuwt hier degene die de Bijbel verdraaien. De mensen die de boodschap helemaal omkeren. We willen dingen in het woord zetten. We willen dingen weghalen. Eigenlijk willen we water in de wijn doen. We willen de wereld zeggen wat ze willen horen. We durven tegen de masagado woord te etakie. Weet je, we zijn bang dat we gehaat worden. We zijn bang dat we kritiek krijgen. We zijn bang dat we misschien zelfs vervolgd worden. Ja, vandaar dat we niet durven om de waarheid te spreken. Maar de Bijbel waarschuwt ons hier dat je niets mag toevoegen en niets mag weghalen aan het woord. Je moet het gewoon verkondigen zoals het is. Dat is de bedoeling. Dat naakt Sagado Teigufu doen. Niet om God te helpen om het woord aan te passen. Je mag het woord niet aanpassen. Trouwens, bovendien, de Bijbel waarschuwt ons. Daarom wil ik me niet daaraan schuldig houden. Daarom vertik ik het dingen aan te nemen die niet in de Bijbel staan. Het maakt niet uit als je apostel bent. Het maakt niet uit als je engel uit de hemel, als engel uit de hemel komt. Als je me iets leert dat niet overeenkomt met de Bijbel, wijs ik het af. Dat is mijn verantwoordelijkheid. De Bijbel is mijn fundament. En niets staat boven het woord.

laat nu, ja, ze maakt zo af en toe op de zondag en dan laat ze verkopen op Saunamarkt. Maar ze zijn al met pensioen, dus helaas, this man is zeer jammer. Misschien op bestelling wel. Laatst nog was er een broeder in uit Nederland en hij heeft een bestelling geplaatst. Ik denk dat ze zo wel, die bestelling zal doen. Maar niet dat ze nog elke dag vroeg opstaan om naar de markt te gaan. Ja, wij als kinderen begrijpen het helemaal. We hebben onze ouders hard zien werken. We hebben mama Maarten vooral elke ochtend zien koken. Vooral midden die van de bedrijf libiëte. Dan met kopboel laat hij naar ons. We hebben dus maar bij opgeboren.

Het is nog altijd de happy hours live wanneer? Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan mag je dus bellen of appen. Om 2 uur krijg je de pokoes. Non-stop music.

Kingsley en Villa met Jam Love Make We Go High, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Het is de Happy Hours Live. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pakkoes aanvragen. Het is de donderdagmiddag van 23 juli.

Ja, ja, goedemiddag en welkom als u net erbij bent. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Pauw Wakabro, de groeten vanuit Academie Ziekenhuis Paramaribo. God bless you.

fake driving met Joy is coming. Ja, vooral als je de heren verwacht, als je op de heren vertrouwt. Weet je, als je door moeilijkheden gaat en je weet niet ermee om te gaan, dan wordt je blijdschap minder. Dan raakt je hoop, raakt het zoek. Je begint je minder en minder te voelen. Je voelt gewoon dat je zwakker en zwakker wordt. Je voelt gewoon dat je achteruit gaat. Weet je, en als je niet op de juiste manier omgaat met je problemen, ga je hem nooit oplossen. Integendeel, ga je hem als een last meesjouwen. Maar de bedoeling is dat je ermee afrekent.

Weet dat ik klaar sta. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. De tweede brief van Paulus, dat is 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Goedemiddag geliefde broeder Leandre, alle broeders en zusters. We krijgen de groetjes van Marlene Poirono. Ja, u bent welkom mensen. We hebben nog 17 minuten.

Ik hoop dat u nog steeds geniet van dit station. We zijn er eenmaal 24 uur. Live via de FM 945.

Goedemiddag broeder Leandro, AUB 2 liederen. Ik heb de overwinning behaald. En Jezus overwinnaar. Blessings. Yes, blessie brada. Je mag nog steeds groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Kan tot 2 uur. Hey, blessie bro. Mijn collega's en ik groeten. Mogen wij Change Me speciaal voor alle jarigen en alle luisteraars en ook voor jullie daar in de studio. Ja, dankjewel en natuurlijk welkom, welkom. U bent nog steeds vrij om tot 2 uur radio met ons te maken. En te

0: Jesus is coming back.
1: Goedemiddag, broeder. Kent u dat lied Gado de Wamboen Gado afdraaien? Ik bestem dit voor mezelf. En iedereen die ernaar luistert. Christiane Keus.

0: Jesus is coming back. Dat is de boodschap die we delen.
1: Sooner than later, like a thief in the night.
0: De Bijbel zegt niemand kent het uur, niemand kent de dag. Maar de Bijbel maakt ons wel duidelijk wanneer je kunt zien wanneer de laatste generatie aanbreekt. Volgens mijn calculatie, volgens mijn studie, volgens mijn onderzoek, als je Matthäus 24 leest en al die dingen die daarin staan geschreven, wat we vandaag de dag om ons heen zien. Ja, dan zegt, staat er daarbij gevoegd. Die generatie die al deze dingen zal ervaren, zal voor geen zins voorbij gaan, alvorens dat de wederkomst van Christus meemaken. En wij zijn de generatie die vandaag de dag deze rare dingen zien, rare dingen meemaken. En een generatie kan 70 jaar duren. Ik kan 80 jaar duren en we zitten nog in die generatie. Maar ik geloof persoonlijk dat het onze generatie is. Niemand hoeft het eens met me te zijn. Trouwens, ik haal mijn overtuiging uit de Bijbel. Sinds Midray Libi. Van daaruit, daar doe ik mijn onderzoek. Er is geen betere of betrouwbare bron van informatie dan de Bijbel zelf.

Het is 13 minuten voor 2. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. En de groetjes vanuit de happy hours. We krijgen de groetjes vanuit Curaçao. God bless you all. Erna Iborog, we Erna. Geniet van je vakantie. Fijn dat je meegeniet met de happy hours. Helemaal vanuit Curaçao. Ja, ook de overige mensen in het buitenland.

De lijnen die staan open, dus u mag nog bellen of appen. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. Zo, welkom in de happy hours on this Thursday. We feliciteren nogmaals de jarigen voor vandaag. Mama Marto en Renate Markelo. Die zijn de jarigen voor vandaag. Nou, de felicitaties vanuit.

Father God is van Gifted Hands. Terwijl de lijnen openstaan. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about Jesus Christ here on the 94.5 FM. De lijnen die staan open, mensen. We hebben nog 9 minuten. Dus welkom in de happy hour. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Ook zij die niet op onze lijst voorkomen.

stemmen. De mensen die luisteren vanuit het verkeer. Doe het rustig aan. Weet je, het verkeer kan soms stressend zijn, hè. Vooral als je go aan pressie. Dat je rijdt op je druk. Weet je, en er is te file daar. Een weg van 2 minuten wordt plotseling een half uur. Dus je hele schema komt in de war. En daar begint stress al. Je begint te praxeren wat los aan. Je denkt, boy, hoe kan ik eerder aankomen? En als je maar niet uitkomt, dan ga je je ergeren. Weet je, dan moet je ervoor kiezen om in de rust te blijven. Ja. Maar anders kan het alleen maar erger voor je worden. Bovendien ga je makkelijker doorheen als je in de rust blijft. Stressen is een natuurlijke reactie. Het is een natuurlijke reactie, dus jij moet ervoor kiezen om in de rust te blijven. Daarom de maandag telt tot 10. Je moet controle nemen over jezelf, je moet jezelf beheersen. En dat geldt voor ons allemaal, mensen. Weet je, wanneer alles goed gaat, heb

Jullie zijn stil vandaag, horen jullie ons niet ofzo? Laat weten. Laat iets van je horen. Ja, de enige die vandaag van zich heeft laten horen is Maureen. Ik zwaar mee, Sietje ook nog. Ja, Sietje uit Den Haag. Zijn er nog meer mensen vanuit... nu warm.

2 uur interactief. Na 2 uur de pokus. Dat is hoe we de happy hours doen elke dag live vanuit de FM 945.

Quick, Lucas met Biosite. Yes, a reminder that God is with us every day, every moment. Ook wanneer je het niet voelt, ook al wanneer je het niet ervaart. We live by faith and not by sight. Ook al zegt je gevoel je bent alleen, je geloof moet je herinneren dat je niet alleen bent. Geloof en gevoel staan tegenover elkaar. Hè. Je geloof gaat niet gepaard met je gevoel. En je gevoel spreekt vaak genoeg je geloof tegen. De Bijbel zegt je van ja, je kunt over muren springen. Maar je gevoel tegen Luca aan muur naar je gevoel. Dat je gevoel heeft tegen dat je ook iets mankeert. Een gevoel heeft tegen dat je launen. Je gevoel gaat je zeggen je bent niet in staat. Je gevoel gaat je zeggen je bent zwak. Ja, je gevoel gaat je zeggen van weet je zeker. Maar geloof is zeker zijn van wat je niet ziet toch bestaat. Dus de vraag is, luister je naar je gevoel of luister je naar wat God zegt? Want God werkt niet met logica. Hè. We praten hier over een bovennatuurlijke God. En als je met logica te pas gaat, ga je jezelf beperken. Want de dingen die God doet is niet logisch. Is niet logisch. Hoe kan je een C en 2 splitsen? Is niet logisch. Je verstand kan het niet vatten. Hoe kun je met 5 broden duizenden mensen eten geven? Is niet logisch. Hoe kan een dode weer tot geloof, tot leven komen? Is niet logisch. Dit is waarom niet iedereen Christus kan aannemen. Omdat ze het niet logisch vinden. Daarom zegt de Bijbel, wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. En wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. Die mensen kijken naar ons en zeggen, maar look at the man, say lau. De man brief je aan Sansa no de. De man brief je aan Mansa no bestaan. Maar jij weet hoe reëel God is. En jij weet hoe echt hij is. Dus hou vast aan deze Jezus. En schaam je niet. Don't be ashamed. Because Jesus is the best thing that ever happened to me. We gaan zo meteen eruit, mensen. Nogmaals, goedemiddag, goedemiddag. Enjoy Shalom FM, de 94.5 FM. We feliciteren nogmaals mama Marto en Renate Markelo. Die zijn de jarige.

0: We gaan eruit, mensen. We moeten afsluiten. We mochten weer de happy hours doen op deze donderdag van 23 juli 2026. We doen trouwens de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan mag u bellen, u mag appen, u mag met ons radio maken en van deze geweldige God getuigen. Dat is wat we doen in de happy hours. Om 2 uur zo meteen gaan we naar de verplichtingen en daarna de aangevraagde songs. Ik ben Leandro Martens Suwitjo. Voor mij een grote eer en voorrecht om radio te maken namens de koning der koningen en de heer der heerscharen. Ik hoop dat u bent bemoedigd. We feliciteren nogmaals alle jarigen, alle anniversaries. Ik wil de appers, de bellers bedanken, maar natuurlijk ook de mensen die hebben meegedaan via TikTok. Bedankt voor uw participatie. We zijn er morgen weer. We krijgen nogmaals de groetjes uit Amsterdam. Marjolein Roketten. Ja, nog een vertegenwoordiger. Dat was het, mensen. Geniet van de pokoe straks. Die worden geprogrammeerd. So enjoy them. Rest mij nog te zeggen. Tot morgen. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Nav You.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Connected, I like it.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected, I like it.
4: Connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met TVC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Presa be chat ko snara? A me suku kwaliteit toch.
8: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi.

0: En dan verfie die zie. Die jou na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de jou. Mi bo ver van verfier. Verfie by Historex.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Ai boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

I'm the ruler. And you're forever

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dag Happy Kids! Wat is het fijn om de Heer te danken en hem te prijzen! Hebben jullie de Heere God al gedankt? Ja, goed zo! En weten jullie nog wie ook ervan hield om God te danken en tot hem te bidden? Over wie hadden we het gisteren? Ja! Ik hoor het hoor! Goed zo! Graaf Sinsendorf. Op heel jonge leeftijd, vanaf 3 jaar, kon hij al bidden, kon hij al zingen, kon hij al danken. En hij wilde altijd zo graag dominee worden. En hij had heel hard zijn best gedaan op school. En hij had de universiteit ook afgerond. En hij ging naar Europa. En op een dag...

kwam hij in een museum met allerlei schilderijen. Ik vind het mooi hoor, schilderijen. En een van die schilderijen trok zijn aandacht. En weet je, het was een schilderij van de Heere Jezus met een doornenkroon. Ja, jullie weten toch allemaal wat een doornenkroon is? Het is eigenlijk niet de echte kroon zoals jullie in films zien, zo van goud. Maar het was van doornen gemaakt. Het zijn eigenlijk die stekels. Dat zijn eigenlijk die puntige uitsteeksels die aan een plant groeien. Denk bijvoorbeeld aan een roos. Dan heeft het van die puntige uitsteeksels. Wij noemen ze makkas. Ja, in het Surinaam zeggen we die makkas van een plant. En daarvan werd eigenlijk een kroon gemaakt. En dat hadden ze op de Heere Jezus gezet, hè? Aan het kruis. En zo'n schilderij had de graaf eigenlijk gezien. Met Jezus en zijn doornenkroon. En daaronder stond geschreven: dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En het had hem zo geraakt dat hij knielde en hij bad tot de Heere Jezus. En hij beloofde hem dat hij vanaf nu af aan helemaal in zijn dienst wilde zijn. Dat wil zeggen, hij wilde voor de Heere Jezus werken. En heel veel mensen die beloven dat ze voor God willen werken. Maar later houden ze zich niet aan die belofte. Maar Ludwig, in zijn dorp, hield zich wel aan zijn belofte. Hij had het beloofd. En jaren later kocht hij het landgoed van zijn grootmoeder. En daar mochten mensen die om hun geloof vervolgd werden huizen bouwen. En steeds meer mensen deden dat en zo ontstond er op een gegeven ogenblik een heel dorp. En dat dorp kreeg een naam. Het werd Hernhut genoemd. Van het woord Hernhut komt het woord Hernhutter. En zo worden de mensen die lid zijn van de EBGS-kerk ook wel genoemd. Dus als je naar de EBG-kerk gaat, dan word je een Hernhutter genoemd. En in het begin ging het heel goed in Hernhut. Maar later veranderde dat een beetje. De mensen kregen ruzies. Ze konden niet met elkaar omgaan. En zo erg dat bijna niemand meer geloofde dat het ooit goed zou komen. Want ze hadden hevige ruzie. Lastig, hè? En het werd zo erg dat ze het niet meer aankonden. Te veel ruzie. Te veel spanning. Dus lieten ze Ludwig van Zinzendorf komen. En toen hij het hoorde en toen hij het opmerkte, hij vond het heel erg. En toen begon hij met de mensen in Hernhut te praten en te bidden. Wekenlang deed hij dat. En zijn moeite was niet voor niets. Want de Heere God, die verhoorde de gebeden. Ja. Op 13 augustus was een grote dag en het gebeurde iets geweldigs. Ze hadden een kerkdienst en mensen begonnen te huilen. En ze hadden spijt van alles wat ze verkeerd hadden gedaan. Van alle ruzie, van alle lelijke praatjes. Ze hadden zo'n spijt. En dat ze hadden God om vergeving gevraagd. Vergeving gevraagd voor
alle ruzies, voor alle slechte dingen die zij gedaan, voor alles en nog maar alles. En ze hadden elkaar ook om vergeving gevraagd. En ze hadden elkaar een brasa gegeven, een bossie gegeven. Ze hadden zich verontschuldigd. Ze hebben sorry aan elkaar gezegd. Dat was een mooie dag. En vanaf die dag kwamen ze elke dag samen om te bidden en voor Bijbelstudie. En vanaf die dag werd 13 augustus elk jaar gevierd. En we herdenken ook deze dag elk jaar. Want dan denken wij aan het grote wonder dat de Heere God in Herrnhut gedaan had. En we mogen ook geloven dat de Heere God ook vandaag grote dingen in jouw leven kan doen en in mijn leven kan doen en in ieders leven grote dingen kan doen. Geloof jij dat de Heere God ook iets groots kan doen in jouw leven? Wie gelooft dat? Goed zo, ja. Maar het is ook heel belangrijk dat we eerst nagaan wat we verkeerd hebben gedaan. Dat we eerst weten dat we, als we verkeerd bezig zijn, dat we ook sorry moeten zeggen. Als jij je vriendje of vriendinnetje hebt geplaagd, of als je iets lelijks hebt verteld over jouw vriendje of vriendinnetje, of over de mama's en de papa's, dan moeten we vergeving vragen. Aan de persoon zelf en ook aan de Heere God. En op het moment dat de Heere God ons heeft vergeven, is Hij in staat om ook grote dingen te doen voor jou. En vooral het vertellen over de Heere God, over de Heere Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Gaan we de tekst nog een keer herhalen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Nog een keer. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Nou, dat was heel flink van jullie, hoor, happy kids. Jullie kennen het bijna uit het hoofd. En jullie nu alleen. 1, 2, 3. Trek de wereld in, zei Hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Markus 16, vers 15. Odi, odi, happy kids.

0: ready to give you a brand new day. Let's go.
1: Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
2: Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van de Heer Jezus Christus. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. We staan nog in de kinderschoenen van deze nieuwe uitzending, lieve luisteraars, Maranatha dus. We werken aan de verbetering ervan en ik wil u bedanken voor uw geduld als u de kinderziektes merkte. Ik wil de luisteraars ook herinneren dat u pen en papier nodig gaat hebben voor deze serie, want het gaat vele ogen openen en komt ook heel veel informatie op je af. Wil je de boodschap over de komst van de Heer Jezus en al de tekenen die erna verwijzen goed begrijpen, dan moeten we beginnen bij het boek Daniël. Omdat Daniël antwoord kreeg over de toekomst ruim voor apostel Johannes op het eiland Patmos de openbaring van de Heer Jezus Christus kreeg over dezelfde toekomstige gebeurtenissen. Dus het is altijd in het Oude Testament eerst en dan bevestigt de Heer het in het Nieuwe Testament. En dan gaan we zien door de hele Bijbel heen. De Heer spreekt eerst in het Oude Verbond en bevestigt dat in het Nieuwe Verbond. Dus op grond van twee getuigen, lieve luisteraars, zegt de Bijbel, staat een zaak vast. Bijvoorbeeld als we kijken naar de wegrukking of opname. Iedereen denkt dat het een fenomeen is dat alleen in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Maar dat is niet waar. Want als je naar het Oude Testament kijkt, de eerste persoon die opgenomen werd, was Henoch. De Bijbel zegt Henoch wandelde met God en hij was er niet meer, hij was opgenomen. En de tweede persoon die de dood niet smaakte en ook zo werd opgenomen, was Elia. Dus wat het Nieuwe Testament hierover zegt, is een getuigenis dat al was gegeven in het Oude Testament. Dus de Heer Jezus praat verschillende keren over de opname. En hij zegt het zodanig in Matteüs 24 dat we moeten oppassen en uitkijken, want het zal zijn als in de dagen van Noach, dat iedereen eet en drinkt en doet wat ze denken dat goed is en ze zijn niet oplettend. En dan zegt hij, en plotseling twee zullen in het veld zijn. Eén zal weggerukt, opgenomen worden en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen koren malen. Eén zal weggerukt worden, de ander achtergelaten. Twee zullen in een bed liggen. My goodness, een man en een vrouw. Eén opgenomen, achtergelaten. En dit is heel erg om achtergelaten te worden. Maar ik wil alleen aangeven dat, daar komen we op een andere editie terug, over de wegrukking, helemaal uitgebreid. Maar nu wil ik het even gaan hebben over Daniël. Want dan gaan we zien dat we aan het eind over de koninkrijk, het koninkrijk van het beest gaan praten. Want daar gaan we naartoe. Om de gemeente, de luisteraars te laten zien waar je op moet gaan letten. In Jeremia 25, vers 11 tot en met 12, profeteert de profeet Jeremia dat het volk van God door ongehoorzaamheid in ballingschap genomen zal worden. Door de koning van Babel. Maar de Heer geeft heel duidelijk aan dat hun ballingschap precies 70 jaar gaat duren. En dat gebeurt ook. En we lezen over Daniël en drie van zijn vrienden, we kennen dat verhaal allemaal, Sadrach, Mesach en Abednego, die een zeer belangrijke rol gaan spelen in deze ballingschap onder de koning van Babel, de bekende Nebukadnezar. Dus ook in dit verhaal lees je over een totalitaire controle en hoe deze jonge mannen, de Heere God, Yahweh, vreesde boven alle goden. En ook zij hadden hun mind al van tevoren opgemaakt zich niet te bezoedelen, ook niet onder straffen des doods. En ik had vorige week gesproken dat we werkelijk moeten gaan werken aan een bepaalde vrees in ons hart. En dat je dat niet kan doen ter plekke als dat ding gebeurt. Maar dat je van tevoren. En dit verhaal van Nebukadnezar, die eigenlijk niets anders was dan een despoot. Of iemand die communistisch denkt.
Het gaat alleen maar om hem. Hij moet vereerd worden. In de communistische landen zie je ook overal waar je gaat beelden van die leider. Grote posters van die leider. Iedereen moet hem aanbidden. En eigenlijk is dat een type beeld van de antichrist. En u gaat zien hoe deze drie jongens of vier vrienden al van tevoren in deze communistisch regime hun houding gaan bepalen. Al van tevoren. Je moet niet vergeten dat wanneer ze in ballingschap worden genomen door Nebukadnezar, dat er enorm veel mensen vermoord zijn. Niet iedereen is in ballingschap. Het was een bloedbad van een bloedbad. En alleen de beste van de beste werden door de koning van Babel meegenomen om hem te dienen aan het hof of in het land. En dan zie je deze jongens beginnen met elkaar te praten van ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ze hebben hun moeder en hun vader dood zien gaan. En ze hebben gezien wat de consequenties zijn van niet doen wat Yahweh van je vraagt. Dus zij hebben toen gezegd, als we daar gaan, gaan we ons helemaal bekeren. We gaan er vol voor. We gaan niemand anders vrezen dan de God van onze vaderen. En dan zie je dat die angst en vrees waar we vorige week over hadden gesproken, dat die jongens dat alvast beginnen aan te pakken. En ik zei, als er angst of vrees in ons hart is, dan gaat het zodanig zijn dat we de druk niet zullen kunnen doorstaan. Want alleen de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En elke vorm van vrees die er nog is, gaat ons laten capituleren. Al zou je alles vergeten, lieve luisteraars. Dit is een grootste en het eerste gebod. Om de Heer je God zodanig lief te hebben met je hele hart. Dat hij je hart kan overnemen in zijn tegenwoordigheid met zijn liefde. En dat is belangrijk. Waar krijg je liefde? Alleen in zijn tegenwoordigheid. Terwijl je in zijn tegenwoordigheid blijft en je ogen op hem gericht houdt en je hart uitstort, dan stort hij opnieuw van zichzelf in jou, waardoor je op hem gaat beginnen te lijken. En er is geen vrees in God. Dus dan wordt het uit je hart verdreven. Ik bijvoorbeeld, ik ben niet bang voor mensen. Maar vanaf ik kind ben ik bang voor kakkerlakken. En mensen, ik heb gestreden en heb gestreden tot ik heb overwonnen. En weet u, je zou zeggen het is een klein ding. Maar de Heere liet me zien, je kan niet op het podium staan en zeggen, ik ben meer dan overwinnaar. Er komt één kakkerlak, vooral die jacties die vliegen. Mijn gunst, ik schreeuw alsof mijn leven ervan afhangt. Wat voor overwinnaar ben ik dan? Weet u? Dus ik ben de Heere gaan aanroepen van Heer, ik ben een hypocriet. Ik kan geen nederlaag lijden voor wampchinkalaka. Weet u? En vooral als ze vliegen. En de Heere zei tegen mij, je moet deze vrees overwinnen, want je bent groter dan het beest. Ik zei, Heer, ik ben niet angstig, maar dat ding, ik vind het zo smerig als ze op mijn lijf komen. En ik krijg bijna de stuipen op het lijf als deze beesten op me afkomen. En op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen van nee, inderdaad, ik kan niet angstig zijn. Dus als ze nu komen, in plaats dat ik wegren, moeten zij wegrennen. Want melonangen was slippen naar de bakken en het is afgelopen met hun leven. Dus zo leer ik om elke vorm van angst, of het nou voor een beest is, een slang of het mag niet. De volmaakte liefde drijft elke vorm van angst. Niet het ene en het ander niet. Nee, dat kan niet. Dus zo hebben deze drie vrienden geschiedenis gemaakt door hun onverschrokkenheid. Ze bogen voor niets en niemand, alleen voor God. En de Heer heeft ze ook verhoogd door hun onverschrokkenheid te belonen. Want ze werden uit een brandende oven gehaald. En uit de leeuwenkuil, weten we. En eerst kreeg Nebukadnezar daarna een enorme bijzondere droom. En Daniel legt deze droom uit door Gods inzicht. En het beeld uit de droom vertegenwoordigt vier opeenvolgende koninkrijken. Het is heel belangrijk dat u dit weet. Het beeld bestaat uit vier verschillende metaalsoorten. Het hoofd is van goud. Dat was Nebukadnezar, zijn Babylonisch koninkrijk. En na hem zou een koninkrijk opstaan die minder machtig of krachtig zou zijn. En dat was de borst van zilver. Het koninkrijk van Medo-Persië.
En daarna kwam een ander koninkrijk dat van koper was. En al de, dus dat waren de lendenen. Dat beeld vertegenwoordigde het Grieks koninkrijk. En daarop volgend waren de benen van ijzer. En dat vertegenwoordigde het Romeins koninkrijk. Waaronder onze Heer Jezus Christus gekruisigd is geweest, maar ook is opgestaan. IJzer geeft aan dat ze hard en wreed waren. De Romeinen hadden de meest verschrikkelijkste straffen, waaronder de meeste apostelen zijn gestorven of geëxecuteerd. Ze werden gevierendeeld, ze werden levend gevild, ze werden in kokend olie gezet, ze werden gekruisigd, ze werden doormidden gezaagd. Deze mensen waren zo hard en wreed, ze konden van gekkigheid niet weten wat voor straffen ze meer moesten bedenken. En één ding is heel belangrijk, geen enkele Romein ging deze straffen tegemoet, alleen buitenlanders. Dus en als we later naar de voeten kijken, en dan zien we dat deze voeten deze toekomstige koninkrijk van het beest gaan presenteren. En het bijzondere ervan is dat het uit twee componenten bestaat. Een gedeelte uit klei en een ander gedeelte uit ijzer. Dat zijn twee componenten die nooit een eenheid kunnen vormen. Dus dit koninkrijk zal verdeeld zijn en vrij zwak. Maar de voeten hebben 10 tenen. En het getal 10 komt terug in een ander beeld dat Daniel ook gaat geven. Maar wat we ook gaan zien in Openbaringen. Na 70 jaar heeft Daniel meegemaakt dat het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, het Gouden Hoofd, vernietigd werd. En hij maakt kennis met de tweede koning met het zilveren borst. En dat is de koning Darius van Medo-Persië. Maar ook mag Daniel blijven dienen aan het hof. En hij herinnert plotseling het woord van Jeremia. En gaat vastend en biddend om de Heer eraan te herinneren wat hij beloofd had. En Daniel verootmoedigde zich diep voor de zonde van zijn volk in Daniel 9. En als hij nauwelijks klaar is met een hartverscheurend gebed van ootmoed tot God, komt Gabriel en brengt gebedsverhoring. Hij krijgt niet alleen antwoord dat ze vrij uit zullen gaan, maar over 70 jaar weken die aanstaande waren. En de engel spreekt tot over de laatste jaarweek. Over iemand die in die laatste jaarweek gaat opstaan, een week lang een verbond zal sluiten en in de helft van die week gaat hij het verbond verbreken. Mensen, een jaarweek in de Bijbel heeft 7 jaar. Dus de helft van een jaarweek is 3,5 jaar. U moet dat goed onthouden. Want ook die 3,5 jaar komen voor in het boek van Openbaringen. In Daniel 12 vers 11 zegt de engel heel duidelijk dat er een vorst zal komen en die verwoesting gaat brengen op aarde 1290 dagen in Daniel 12 vers 11. En die vorst die gaat verwoesting brengen en in die 7 jaar halverwege 1290 dagen, dat is precies 3,5 jaar. Ik ga dat even snel voor u lezen, waar hij zegt van, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn 1290 dagen. En dan zegt hij wel, zaligheid die blijft verwachten 1335 dagen bereikt. En dat is 3 jaar en 7 maanden. Hij zegt wel, zalig zij die verwachten in het eerste 3,5 jaar. En dat wil zeggen, deze antichrist gaat 7 jaren zichzelf laten zien. We gaan het later zien in Thessalonicense. Dat Paulus zegt dat voordat Jezus komt, hij zich eerst gaat openbaren. Er komt een tijd van afval, maar dan gaat hij zich openbaren. Dat wil zeggen, in de eerste 3 jaren of 3,5 jaar gaat hij heel lief en vleierijen. Hij gaat een verbond sluiten met Israël. Hij gaat toestemming geven voor de derde tempel om te bouwen. En in die 3,5 jaar gaat hij mensen met zijn vleierijen. Mensen gaan zodanig op deze man afkomen, want hij gaat een charisma hebben. Hij gaat veel beloven. Hij gaat vrede brengen.
Een vrede waarvan de Bijbel zegt geen vrede is. En plotseling, en ik ga toestemming geven voor het offer, wat ik ook ga bespreken over die rode vaars, die nu al is geofferd in Israël. En hij gaat toestemming geven om die derde tempel te bouwen. En halverwege zegt de Bijbel, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt. Hij gaat halverwege van die 1290 dagen, gaat hij in de helft van die 7 jaar zeggen stoppen met het offer. En hij gaat zichzelf plaatsen in de tempel als God. En mensen, die 3,5 jaar, die laatste 3,5 jaar, gaat hij letterlijk het beest uithangen. En voor die tijd moet Christus al gekomen zijn. Dus daarom zegt de Bijbel dat je moet verwachten voor die laatste 3,5 jaar. Je moet in die verwachting blijven. Dat had ik al in die 2 vorige edities gezegd over Openbaringen 3 vers 10. Omdat jij het bevel hebt bewaard om het te blijven verwachten. Dan zie je die verwachting komt hier weer voor. Blijf me verwachten. Ga ik jou ook bewaren, zegt de Heer Jezus in Openbaring 3 vers 10. Voor deze uren van deze man die over de hele wereld komen zal. Mensen, de Bijbel is zo duidelijk. Men vindt het moeilijk om het boek Daniël te lezen. Maar wanneer je de geest van God hebt en je stelt hem vragen wat betekent dit? Hij legt het haarfijn uit. Het is niet zo moeilijk, want je ziet constant parallellen. Het komt weer voor in het ene boek en weer in het andere boek. Oké, dus we lezen welzaligheid die blijft wachten in die eerste helft van die 7 jaren. Want dat is het tijdspanne van de opname. We weten geen dag nog uur, maar Jezus geeft heel duidelijk aan dat je aan het seizoen kan zien hoe laat het is. Hij zegt, jullie kunnen wel mooi zien van het gaat regenen of het gaat niet regenen. Oh, het wordt zomer of het wordt winter, maar de tijden kun je niet onderscheiden. Nee, we kunnen de tijden wel onderscheiden. Dus ik ga nu even naar Openbaringen 13 vers 1. En ik ga daarmee eindigen. Om jullie te laten zien hoe belangrijk het is wat Daniël gezegd heeft. En in Openbaringen 13 wordt er gesproken over een beest uit de zee. Als je het woord zee leest in de Bijbel, dan gaat het over een mensenmassa. Het gaat om mensen, de zee. En laat niemand je iets aan, soms hoor ik mensen iets uitleggen over de zee. Nee, de zee is gewoon een mensenmassa. En daarom moet je theologisch ontzettend goed onderbouwd zijn om symbolen te begrijpen in Gods woord. En hij zegt dit, en dit is heel belangrijk. En ik zag uit de zee, uit de mensenmassa, een beest opkomen. Dat geeft aan dat dit beest een mens gaat zijn. Hij komt uit de mensen. Het is geen demon, het is een mens. En met die, en met 10 horens, wat had ik gezegd? Wat hebben de voeten van het laatste koninkrijk, hebben 10 tenen. Met 10 horens, en horens willen zeggen macht in de Bijbel. Horen, de Bijbel zegt van, u hebt mij horen verhoogd. U hebt mij macht gegeven. U hebt me autoriteit gegeven. Dus als je horens ziet, betekent dat grote kracht en grote macht. En met die 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. Kronen is weer autoriteit. En op zijn koppen namen van Gods lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer. En zijn muil als van een leeuw. En je ziet het, al deze symbolen hebben te maken met een bepaalde karaktereigenschap die deze man zal hebben. He? En verder zegt de Bijbel van, en de draak, dat is Satan, gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat houdt in dat deze antichrist, deze mens, Jezus Christus gaat nadoen. Hij is een valse Christus. Zoals de Vader, de Heer Jezus, ook kracht gaf en een troon gaf en grote macht, gaat de draak Satan deze man hetzelfde geven. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. En zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Mensen, u hoort het. De gehele aarde.
En zij aanbaden de draak, Satan, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En hij zei, en de mensen zeggen, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En hem werd een mond gegeven. Je ziet dat hij is een mens, heeft een mond, heeft geen bek. En hem werd een mond gegeven met grote woorden en godslastering. En hem werd macht gegeven, hoe lang? Dit 42 maanden lang te doen. 42 maanden is precies 3,5 jaar. U hoort het. 3,5 jaar. De Bijbel zegt het in Daniel. 1290 dagen. En hier wordt het 42 maanden lang. Dus niet 7 jaar zoals men zegt. 7 jaar lang gaat hij. Hij kan niet 7 jaar lang regeren. Hij gaat precies 3,5 jaar de beest uithangen. En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En u moet dit horen. En zijn tent en hen die in de hemel wonen. Wie wonen in de hemel? Waarom wordt dat gezegd? Dat zijn zij die al zijn opgenomen. En we gaan het later weer zien in een andere editie. Hij begint te lasteren. Hij is woedend voor die opname. En hem werd gegeven om tegen de heiligen die achtergebleven zijn oorlog te voeren en hen te overwinnen. En mensen, als je achterblijft, je hebt geen schijn van kans meer. Want hij zegt hier zo, en hem werd macht gegeven om elke stam, elke natie, elke taal en volk te overheersen. En alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. En dan zegt de Bijbel hier zo. Indien iemand het oor heeft hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Dan ziet u van, er is geen uitweg dan met het zwaard gedood te worden. Mensen, kinderen, ik wil u werkelijk bemoedigen om nu op te staan, om wakker te worden, want de komende edities, ik moet dit eerst zeggen, van 3,5 jaar gaat hij regeren en die tenen, we zien al zoveel dingen, ik ga u over verschillende koninkrijken vertellen, wat er nu al gebeurt in de wereld, wat voor verbonden er al gesloten zijn. We hebben gezien hoe Jared Kushner, dat is de schoonzoon van Trump, hoe hij al de Abraham-akkoord heeft gesloten met al die Arabische wereld. Hoe ze al Israël als hoofdstad, Jeruzalem als hoofdstad van Israël hebben geplaatst. Hoe ze bezig zijn met die derde tempel. Hoe al die Arabische Emiraten al bij elkaar komen om dit vredesakkoord, waarover Daniel en Openbaringen praat er ook over, dat hij een vredesakkoord gaat sluiten. Maar mensen, we gaan schrikken wat hij gaat doen om mensen zodanig te misleiden dat we achter hem aan gaan gaan. En daarom spreek ik nu van, maak je mind op. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego hebben laten zien van, terwijl ze in ballingschap gingen, terwijl ze in ketenen zaten, hebben ze een keuze gemaakt. Ik ga niet buigen en ik ga waakzaam zijn. En ze kwamen daaraan in het koninkrijk en ze werden vlees al van die afgoden gegeven. En deze jongens hebben niet gedacht aan, oh lekker eten, weet u. Ze hebben gewoon besloten, we eten niet van de afgoden. We eten niet van het eten. We moeten nu al gaan kiezen, wat ga ik doen en wat ga ik niet doen. Want het is niet lang meer dat deze koninkrijk, dit koninkrijk van het beest, zichzelf gaat openbaren. Ja, en daarmee kom ik tot het eind van deze editie. En dan gaan we volgende week verder praten over het koninkrijk van het beest en over de wegrukking. Maar ik wil dan ook vooral praten van naar het koninkrijk van het beest toe. Wat er allemaal dan die voorbereidingen zijn zoals artificial intelligence. Dat is ontzettend belangrijk, want dat is een voorloper van wat het beest gaat doen om ons te stimuleren om zijn merkteken te nemen. Ik wil u van harte bedanken voor het luisteren. God zegen, Maranatha en tot de volgende keer.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Dus ame chep ko smala? Ame suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati?
6: Verfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi. Na a new merek to. En a verfi disi. GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
7: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Thank you, guys.
1: Thank you.
2: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
7: Hallo, ik ben Makela. Me love you, shalom.
6: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Come on.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige en wonderbare naam van Jezus. Een voorrecht om bij u terug te zijn met het levende en inspirerende woord van God. Diep geraakt door de nood die zich vandaag de dag zowat overal op aangrijpende wijze aan ons opdringt, kwam bij mij de vraag naar boven wat ik als medemens voor de nood van deze mensen zou kunnen doen. En hoe de Heer toch kijkt naar al de ellende die zich rondom ons heen afspeelt. Op de stoepen van de winkels, lichamen van mensen zoals u en ik, gehuld in vodden en vervuild, zonen en dochters van een vader en moeder, broers of zusters uit de familie, nu parias, waar de menigte eenvoudig overheen stapt en nog niet eens meer omkijkt. Jonge vrouwen en jonge mannen die iedere vorm van zelfrespect zijn kwijtgeraakt en met een wezenloze blik en uitgestoken hand om een aalmoes smeken. Een afgrijzelijke nood die je aan de binnenkant doet huilen van verdriet om dat aan te zien. Waar gaat deze wereld toch naartoe? De verontmenselijking van de mens is nu een wereldwijd fenomeen of verschijnsel waar nog weinigen van opkijken. Het voelt aan alsof de nacht over deze wereld is gevallen. Onwillekeurig moet ik terugdenken aan mijn jeugd, toen ik de Heer Jezus leerde kennen en Hij mijn hart volledig transformeerde. Ik herinner mij hoe ik vervuilde daklozen achter op mijn motorfiets nam en hun naar mijn huis bracht, hun een bad liet nemen en hun schone kleding en voedsel gaf. Het was de ontferming van God die in mijn hart was uitgestort, die mij dit liet doen. Maar wanneer de discipelen Jezus de vraag stellen wat het teken van zijn terugkomst zal zijn, antwoordt Jezus: en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Matteüs hoofdstuk 24, vers 12. Is dat vandaag niet het geval? Mensen zijn druk, worden hard en egoïstisch en de liefde wordt steeds zeldzamer en daarmee de aanwezigheid van God. Waarom anders de woorden van de Heilige Geest? Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. In Johannes hoofdstuk 4 vers 12. De aansturing van onze perceptie of waarneming wordt bepaald door de toestand van ons hart. Waar het hart wordt geregeerd door egoïsme of zelfzucht, wordt de nood van de ander als een lastig probleem ervaren dat moet worden opgeruimd. Maar van empathie of inlevingsvermogen, nog ontferming, is er geen sprake. Vandaag de dag zien wij niet alleen rondom ons heen, maar over heel de wereld de woorden door Jezus gesproken dat voor zijn komst de wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Die woorden zien wij, en dat overal ter wereld, in vervulling gaan. Moord, doodslag, verrijking van zichzelf ten koste van de ander, politieke corruptie en uitbuiting, en ga zomaar door. Allemaal de zichtbare bewijzen van de verkilling van de liefde voor de medemens.
Jaren geleden bracht Gods geest op indringende wijze dit schriftgedeelte uit de brief van Jacobus onder mijn aandacht. Want, zegt Gods woord, onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Jacobus hoofdstuk 2, vers 13. Woorden van Gods geest die ons moeten doen beseffen dat de manier waarop wij onze medemens oordelen, zo zullen ook wij beoordeeld worden, zegt Gods geest. Want met de maat waarmee u meet, zal ook u gemeten worden. Matthäus hoofdstuk 7, vers 2. Als wij hard, veroordelend en zonder genade zijn voor onze medemens, dan zal hetzelfde oordeel ons treffen. Geloof dat ons kan redden van het oordeel onderscheidt zich van doodgeloof door werken van barmhartigheid, ontferming en liefde. Daarom de waarschuwing van de Heilige Geest. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Jacobus hoofdstuk 2, vers 14 en vers 26. Barmhartigheid, ontferming en liefde zijn het directe bewijs van levend geloof. Dus geloof dat ons redt. Het feit dat Gods geest aan ons zegt dat barmhartigheid roemt over het oordeel, openbaart dat barmhartigheid luider spreekt dan iedere aanklacht. Daarom dat er staat geschreven: zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid bewezen worden. Matthäus hoofdstuk 5, vers 7. Gods oordeel over u en ik, ja, over de ganse mensheid, werd overwonnen door zijn grote barmhartigheid en genade en ontferming. Daarom dat hij in onze plaats stierf op het kruishout op Golgotha. Maar wanneer iemand de woorden van de Heilige Geest niet wil verstaan, met andere woorden, zich niet wil bekeren van de hardheid van hart en meent het recht te hebben de ander te veroordelen en niet te vergeven in plaats van barmhartigheid te bewijzen, dan zullen de woorden van de Zoon des Mensen hem of haar in de oren klinken wanneer hij zegt: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen zij hem antwoorden en zeggen: wanneer hebben wij u zo gezien? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Matthäus hoofdstuk 25, vers 41 tot en met vers 45. Wie zegt hem toe te behoren, moet ook zijn gezindheid of natuur uitdragen, en niet louter met woorden, maar met daden die zijn natuur zichtbaar maken. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, om te slachten en te verdelgen, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben
en overvloed. Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Johannes hoofdstuk 12, vers 47. Ik ben gekomen om de zonden der wereld weg te nemen. Johannes hoofdstuk 1, vers 29. Dit is de natuur van Jezus. En dit heeft hij zichtbaar gemaakt. Door de zieken te genezen en de gebondenen vrij te maken, de hongerigen te voeden en de zondaars niet te veroordelen, maar te vergeven. Zijn leven was een leven vol van ontferming, bewogenheid, barmhartigheid en genade. De zichtbare bewijzen dat God de Vader ons werkelijk lief heeft en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan, maar dat allen behouden zullen worden. Daarom dat onze hemelse Vader de zonden van de totale mensheid op zijn Zoon Jezus heeft laten neerkomen, als ook de straf, de eeuwige dood, opdat wij niet in het oordeel van God terecht zouden komen. Daarom dan ook dat de Heilige Geest zegt: barmhartigheid roemt of overwint het oordeel. En als dat niet zo zou zijn geweest, zouden wij allemaal zijn omgekomen. Want het is Gods barmhartigheid die ons afschermt tegen het oordeel van God. Laat daarom de gezindheid die in Christus Jezus was ook in u gevonden worden. Want een andere zekerheid dat uw geloof u van de eeuwige dood zal redden, bestaat er niet. Want het is de barmhartigheid die het bewijs is van levend geloof. Barmhartigheid brengt de genade voort, terwijl de hardheid van hart het oordeel voortbrengt. Wanneer een wetgeleerde aan Jezus de vraag stelt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven, dan zegt Jezus: wat staat er in de wet? De man antwoordt: heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Lucas hoofdstuk 10, vers 27. Dan vraagt hij door en zegt: en wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En met dit verhaal stelt Jezus het geloof van de Farizeeërs aan de kaak. Of anders gezegd, hij laat hen zien dat hun geloof zonder werken dus doodgeloof is. Want ofschoon zij het woord God kenden en zeiden te geloven, bleken ze niet in staat hun naaste te vinden die om hun barmhartigheid schreeuwde, want hij lag half doodgeslagen aan de kant van de weg. En ofschoon zij hem zagen liggen, vervolgden zij hun reis. En dan komt er een Samaritaan, iemand die in hun ogen, dus de ogen van de Joden, een verstotene of een paria was. En het woord niet kende en de tempel ook niet mocht binnenkomen. Maar hij onderbrak zijn reis om met barmhartigheid bewogen de half doodgeslagen man zijn wonden te verbinden. Bleek dat hij die de wet niet kende, zijn geloof geen doodgeloof was, maar levend geloof. Want hij bewees barmhartigheid aan zijn naaste. En die naaste hadden de schriftgeleerden niet kunnen vinden, maar hij wel. En wie zijn naaste niet kan vinden, heeft God ook nooit gevonden. Mogen de Geest van God tot uw hart spreken om uw geloof te onderzoeken of dat geloof dat u zegt te hebben u ook zal redden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: servicing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.

0: 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedendag Arkimang, mina Germain Fransman en mevrouw na kantoro notaris kantoor Mannes, a kantoro dat hij de gevestigd naar Juliana straat nummer 51. Ik breng donderdag neti voor 9 uur tot half 10. We presenteren een programma de huis.